0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.
2: 1, 2, 3.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan een nieuwe binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. En over de oorzaak van de problemen is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug. En de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan het een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 98.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan een nieuwe binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van NS weer werkt. En over de oorzaak van het probleem is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan het een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan een nieuwe binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van NS weer werkt. En over de oorzaak van de problemen is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan het een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van NS weer werkt. En over de oorzaak van de problemen is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt voor zover bekend en 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan het een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fischen,
9: Harmode Meijer,
10: Kruidvat,
11: Miss Beauty Fashion,
12: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
13: Eetcafé De Parel,
14: Lidl,
15: Libra
16: en Café Bonnes.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er wordt de komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
1: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. En op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
3: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
1: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er worden komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: radioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 6.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
2: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
1: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
3: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
1: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Ook deze vrijdag zal tropisch gaan verlopen. Bij een volop schijnend zonnetje kan de temperatuur al snel oplopen en komt vanmiddag uit op 34, misschien wel 35 graden. En het zou dus nog wel eens wat warmer kunnen worden in vergelijking met gisteren. De wind waait meest zwak uit een zuidelijke en later westelijke richting. Naast veel hemelsblauw kan de lucht in de loop van de dag wel versierd worden met wat sluierwolkjes. Het blijft opnieuw droog. Vanavond verschijnt er wat bewolking en blijft het nog lang warm. Vannacht is er vrij veel bewolking en zou er een enkele bui kunnen vallen. Bij een zwak windje zal het klam aanvoelen bij een temperatuur die daalt naar ongeveer 19 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er worden komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
2: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg. Onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag. Maar wel een goed protest.
1: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
4: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS-journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A4 richting Den Haag is een omleiding ingesteld bij knooppunt Prins Klausplein door een kapotte vrachtauto. Het verkeer richting Bergen-op-Zoom kan het beste Rotterdam volgen over de A13 en de A20. En dan nog een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkerveer. Telefoon 0180 499 555.
7: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
8: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fischen,
7: Harmo de Meijer,
9: Kruidvat,
8: Miss Beauty Fashion,
7: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
8: Eetcafé De Parel,
7: Lidl,
9: Libera
8: en Café Bonnes.
7: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
10: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
11: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: weerbericht.
1: Ook deze vrijdag zal tropisch gaan verlopen. Bij een volop schijnend zonnetje kan de temperatuur al snel oplopen en komt vanmiddag uit op 34, misschien wel 35 graden. En het zou dus nog wel eens wat warmer kunnen worden in vergelijking met gisteren. De wind waait meest zwak uit een zuidelijke en later westelijke richting. Naast veel hemelsblauw kan de lucht in de loop van de dag wel versierd worden met wat sluierwolkjes. Het blijft opnieuw droog. Vanavond verschijnt er wat bewolking en blijft het nog lang warm. Vannacht is er vrij veel bewolking en zou er een enkele bui kunnen vallen. Bij een zwak windje zal het klam aanvoelen bij een temperatuur die daalt naar ongeveer 19 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er worden komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A4 rijdt het langzaam in de richting van Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein kom je een kapotte vrachtauto tegen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

En heel hartelijk goedemorgen allemaal. Het is dinsdag 11 augustus in het jaar 2026. Het is een paar minuten over de klok van 10 uur. En dat betekent dat u luistert naar Seniorentijd. Elke week rond 10 uur, dan starten wij met dit programma. Nou, wie zijn wij dan? Nou, aan de andere kant van het glas, de man dankzij wiens technisch vernuft het geluid bij u uit de speakers komt. Zijn naam is Stefan. Op de redactie, daar zitten klaar Angelique en Lucas om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. De muziek die er wordt zoals altijd samengesteld door Michiel. En mijn naam is Ron. Nou, wat gaan wij doen de komende twee uur? We gaan dadelijk natuurlijk beginnen met de seniorenquiz. Dan komt er vandaag ook nog even iemand van Facet op visite. En daarmee gaan we het hebben over voeding in deze warme tijd. Niet geheel onbelangrijk, denk ik zomaar. En voor de rest is het programma gevuld met nieuwtjes en lekkere muziek. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren tot de klok.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Ja, de seniorenquiz, u weet het, elke week komt die voorbij. We zijn vandaag op zoek naar een woord van 13 letters. Dus u kunt vast 13 stipjes gaan zetten en dan komt het vanzelf goed. We spelen vandaag voor een bon van Bakkerij Vos in Bonnes. En als u die wint, ja, en we kunnen er hierover meepraten, omdat er ooit eens een keer een luisteraar is geweest die had die taart gewonnen en die heeft deze hierheen gebracht. En we hebben met z'n allen lekker op zitten smikkelen. Dus, nou goed. We gaan beginnen met vraag 1. Deze weg loopt vanaf het centrum van Ridderkerk tot aan de Rijksstraatweg in Rijzoord. Dus dat is een hele lange weg. Welke straat zoeken wij? Het zijn 9 letters. Dus deze weg loopt vanaf het centrum van Ridderkerk tot aan de Rijksstraatweg in Rijzoord. Welke straat zoeken wij? 9 letters. Dan vraag 2. In 1967, dat is pas een paar dagen geleden, zullen we maar zeggen, kroop Corina Kneinenburg bij Doris op schoot en zong spontaan een hele lange versie van een kinderliedje. Welk liedje zong zij? En dat zijn 2 woorden en 11 letters. Dus in 1967 kroop Corina Kneinenburg bij Doris op schoot en zong spontaan een hele lange versie van een kinderliedje. En welk liedje zong zij? Nou, ik denk dat iedereen hem wel eens een keer gezien heeft. Dus dat moet op zich niet zo moeilijk zijn. Het zijn 2 woorden en 11 letters. Vraag 3. In de tv-serie Ja zuster, nee zuster speelde Leen Jongewaard 3 rollen. Namelijk de kleinzoon van Dien en de inbreker Gerrit. Maar wat was zijn derde rol? Dat heeft 3 letters. Dus in de tv-serie Ja zuster, nee zuster speelde Leen Jongewaard 3 rollen. Namelijk de kleinzoon van Dien en de inbreker Gerrit. Maar wat was zijn derde rol? En dat zijn 3 letters. Gaan we door naar vraag 4. Hoe noemen we iemand die zichzelf kennis en vaardigheden aanleert? En dat zijn 10 letters. Ja, daar heb je een heel mooi woord voor. En dat is het woord wat we zoeken. Dus hoe noemen we iemand die zichzelf kennis en vaardigheden aanleert? En dat zijn 10 letters. Gaan we door naar vraag 5. Als je de eigenaar en het personeel bent van je bedrijf, hoe noemt men dan je bedrijf? Ja, 11 letters. Dus als je de eigenaar en het personeel bent van je bedrijf, hoe noemt men dan je bedrijf? Ik vraag me dan altijd af, als je dan een snippendag wil hebben, moet je dat dan bij jezelf aanvragen? Stefan knikt van ja, dus oké. Het zijn in ieder geval 11 letters. Gaan we door naar vraag 6. Hoe noemen we de chronische aandoening waarbij botten brozer en zwakker worden doordat botafbraak en de botopbouw overtreft? En dat zijn 11 letters. Dus hoe noemen we de chronische aandoening waarbij de botten brozer en zwakker worden doordat de botafbraak de botopbouw overtreft? 11 letters zijn dat. Dan zijn we toe aan vraag 7. En vraag 7, ja, eigenlijk standaard is dat de muziekvraag. Nou, ook vandaag. De vraag is eigenlijk heel simpel. Wat is de naam van deze zangeres?

0: Ja, de muziekvraag is dit. Want wat is de naam van deze zangeres? En dat zijn 9 letters. Dat mag ik er dan wel weer bij zeggen. Gaan we door naar vraag 8. Wat moest je aan de deur doen bij Samson en Gert omdat de bel het niet deed? En dat zijn 7 letters. Dus wat moest je doen aan de deur bij Samson en Gert omdat de bel het niet deed? Ja, dan zijn er niet echt veel opties, denk ik. Maar 7 letters in ieder geval. Dan gaan we naar de toetervraag. Want waar is het volgens Peter de Koning altijd lente?
1: Het is altijd lente in de van de tandartsassistenten.
0: Ja, het antwoord is in ieder geval niet toeter. Laten we dat even voorop stellen. Dus waar is het volgens Peter de Koning altijd lente? Dat is de vraag. En op de toeter mag u het antwoord invullen. Gaan we door naar vraag 10. Want wat is de hoofdstad van de Tsjechische Republiek? En dat zijn 5 letters. Dus wat is de hoofdstad van de Tsjechische Republiek? Als u een beetje thuis bent in topografie, dan moet dat kunnen. Gaan we door naar vraag 11. Hoe noem je de 9 bij het klaverjassen als hij in de troefkleur zit? Nou, als u een klaverjassen bent, dan is deze vraag eigenlijk heel simpel. Het zijn 3 letters. Dus hoe noem je de 9 bij het klaverjassen als hij in de troefkleur zit? Gaan we door naar vraag 11. Dit grote grasveld in Den Haag staat vooral bekend vanwege evenementen zoals concerten, maar ook vanwege demonstraties. En dat zijn 9 letters. Dus dit grote grasveld in Den Haag staat vooral bekend vanwege evenementen zoals concerten, maar ook vanwege demonstraties. En dat zijn 9 letters. Ja, en het is de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws geweest. Dan vraag 13. Volgens de oude uitdrukking zijn mensen die dit doen mensentreiters. En dat zijn 12 letters. Stefan zit nu heel bedenkelijk te kijken. Volgens een oude uitdrukking zijn mensen die dit doen mensentreiters. En dat zijn 12 letters. Nou, als het goed is, heeft u nu 13 letters. U noteert de eerste letter van de gewonde antwoorden en plaatst deze in de juiste volgorde, zodat ze een woord vormen. De eerste en de laatste letter staan al op de juiste plaats. Dus we hebben het wat dat betreft een beetje makkelijker gemaakt. U krijgt natuurlijk ook een hint. Want ik weet dat er mensen zijn die spelen puur op de hint. Er zijn ook mensen die willen husselen. Dus als u wilt husselen en de hint niet wil horen, dan zou ik zeggen, steef even uw vinger in uw oren of zet de radio wat zachter. De hint van deze week is: deze persoon handelt in tweedehands textiel, oude kleren en andere materialen. Nou, daar kunt u het mee doen. Dan kunt u uw oplossing natuurlijk doorbellen naar de studio. Lucas en Angelique zitten klaar om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. En we spelen vandaag, en ik zeg het nog maar een keer, we spelen vandaag voor een bon, voor een heerlijke taart van Bakkerij Vos.
2: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

0: Ja, Tom Jones was dat met What's New Pussycat. Ja, nou, lekker gauw ouwe. En daar houden we van hier bij Seniorentijd. Aangeschoven, Katie van Verzet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het eens even hebben, want we hebben natuurlijk sowieso ook met warmte te maken. Maar we gaan het eens hebben over voeding, want...
1: Ja.
0: Voeding verandert naarmate we ouder worden.
1: Ja.
0: Goed eten is natuurlijk belangrijk op elke leeftijd. Daar gaat het niet op. Maar vanaf ongeveer 65 jaar verandert er wel iets. Je lichaam heeft vaak minder energie nodig. Maar juist meer behoefte aan bepaalde voedingsstoffen. Dat betekent minder calorieën.
1: Ja, klopt.
0: Maar meer kwaliteit.
1: Juist. Ja. Ja. Precies. Nou, klaar.
0: Dit was het. Goedemorgen.
1: Ja.
0: Maar goed, jij kan daar wat meer over vertellen.
1: Ja, het is gewoon zo dat als je hoe ouder je wordt... op een gegeven moment krijg je dan de leeftijd dat je lijf gaat veranderen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ongeveer 60, 65 jaar zo'n beetje. En dat ging een beetje gelijk op met wanneer je met pensioen gaat. En dan heb je vaak dat je minder in beweging bent... omdat je niet meer op hoeft te schieten omdat je naar je werk moet... dan ga je eigenlijk van, ik heb nu rust, dan ga je gauw zitten.
0: Mm-hmm.
1: En dan denken mensen dat ze daardoor dus wat dikker worden. Maar uiteindelijk is het ook wel zo dat ze gewoon hetzelfde blijven eten. En dat hoeft eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, maar want dat heeft waarschijnlijk ook te maken dat het verbrandingsproces verandert.
1: Ja, klopt. Je hebt inderdaad, naarmate dat je ouder wordt, heb je minder... energie nodig. Dus je hoeft niet meer je bord twee keer vol te scheppen. Wat je gewend was. Want dat verbrand je niet meer.
0: Mm-hmm.
1: En je lichaam verandert ook. Je verliest spiermassa. Daar kun je nog wel wat tegen doen. Door meer in beweging te blijven. En of in beweging te komen. Maar het is nu eenmaal het verouderingsproces.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent dat je gewoon met minder energie toe kan. Dus je hoeft niet zoveel te eten. Dus dat is een belangrijk ding bij het ouder worden. Niet meer twee keer je bord vol scheppen, maar één keer is genoeg.
0: Ja, maar dat twee keer opscheppen, dat is dan weer iets wat tussen de oren zit, denk ik.
1: Ja, want het smaakt zo, het is lekker en je doet nog gauw een beetje en je wil het niet wegdoen. Dus dan eet je het uiteindelijk altijd wel allemaal op. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling, want daar word je dan inderdaad echt wel, ouderwets gezegd, dik van.
0: Ja. Want je zei het al, hè, je hebt minder spiermassa, minder beweging.
1: Ja.
0: Maar wordt de eetlust dan ook minder? Want ik denk, als ik dat dan zo hoor, dan denk ik me eigenlijk van nou...
1: Ja, uiteindelijk wordt je eetlust ook wel minder. Maar over het algemeen ben je dan vaker toch al wel weer wat ouder. Er zit een tussenpoze in. Die is niet helemaal te definiëren. Maar het is gewoon zo dat je op een gegeven moment minder energie nodig hebt. Maar je eet gewoon nog dezelfde hoeveelheid. Want dat ben je zo gewend.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment ga je toch wel denken van ik hoef niet meer zo. Maar vaak ben je dan al intussen alweer een stuk ouder. En toch weer wat gezetter geworden uiteindelijk.
0: Ja.
1: Dus het is echt wel van belang dat je kwalitatief beter eet en niet zo heel veel meer.
0: Nee. Maar een van de dingen die ook meespeelt, is dat de smaak en de reuk soms afnemen.
1: Ja.
0: Hoeveel invloed heeft dat ongeveer?
1: Dat kan heel veel invloed hebben, zeker de reuk. Want als je het niet meer ruikt, dan smaakt het je ook niet meer.
0: Mm-hmm.
1: Dan eet je wel een aardbei, omdat je hem ook ziet, proef je hem dan ook nog wel. Maar op een gegeven moment, als je zeg maar om zou draaien en iemand, of je ogen dicht en iemand duwt een aardbei bij jou in je mond, dan kan het best wel eens zo zijn dat je moeite hebt om die aardbei te gaan herkennen, omdat je hem niet ruikt. En dan smaakt hij ook minder. Want dat houdt nou eenmaal verband met elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is heel vervelend, dat ten eerste. En ten tweede denk je van, laat maar, want het smaakt me niet. En dan ga je met kruiden, met zout beginnen. En dan ga je dus eigenlijk de verkeerde kant op. Want dan ga je te veel zout gebruiken. Ja, het is echt heel moeilijk af te wegen. Maar het is wel zo. Want je gaat meer smaakmakers toevoegen.
0: Mm-hmm.
1: En smaakmakers zijn over het algemeen toch nog wel aan de zoute kant. Dus ga je die kant weer op.
0: Ja, en vooral dat zout, dat is inderdaad wel een boosdoener. Hè?
1: Ja, zeker. Zeker. Je mag ongeveer 6 gram zout per dag.
0: Mm-hmm.
1: Maar het zit overal in. Dus je kan er ongeveer wat van uitgaan dat al het zout wat je wilt toevoegen, dat eigenlijk te veel is.
0: Ja.
1: Daar kan je ongeveer wel van uitgaan. Tuurlijk doe je een beetje zout als je aardappelen kookt. Maar je hoeft aan tafel geen zout meer toe te voegen. En dat is ook best nog wel eens een gewoonte die ik zie, dat het zoutvaatje op tafel staat. Laat dat alsjeblieft weg.
0: Ja, maar ik weet het wel uit mijn jeugd. Dat was eigenlijk gewoon de peper en de zout stonden naast elkaar.
1: Ja, klopt. Ja. Ze mogen nog steeds naast elkaar, maar wel in die keuken. En niet meer bij je bord. Nee. En ook wat veel gedaan wordt uit pakjes en zakjes koken.
0: Ja.
1: alsjeblieft, doe dat niet. Gebruik verse kruiden, klein beetje zout. Het smaakt veel beter. Ook als je reuk vermindert, proef je dat soort dingen dan toch veel beter dan zo'n pakje.
0: Mm-hmm.
1: En het is gewoon veel gezonder uiteindelijk.
0: Ja. En dan hebben we natuurlijk nog een ander probleem. Want dat heeft natuurlijk ook alles met leeftijd te maken. Er kunnen natuurlijk kou- en slikproblemen ontstaan.
1: Ja.
0: Hoe ga je dat oplossen?
1: Ja, inderdaad. Slikproblemen is natuurlijk een probleem. Een lichamelijk probleem. Dan moet je echt naar een dokter.
0: Mm-hmm.
1: Kouproblemen, dat heeft stomweg met je gebit te maken. 9 van de 10 keer. Je kaken kunnen, het spiergewricht en dergelijke. Je kaakgewricht kan natuurlijk ook problemen geven. Maar ga dan naar een dokter, alsjeblieft. Maar het is wel belangrijk om je gebit goed te onderhouden. En dat zie ik ook nog wel eens. Vroeger had je natuurlijk niet altijd allemaal een beugeltje. Dat heb ik zelf ook niet. Het is best wel eens een beetje scheef. Maar je kan wel goed eten. En het belangrijk is dat je goed kunt kauwen. En men kauwt eigenlijk al te veel te weinig.
0: Mm-hmm.
1: Je moet het eigenlijk tot pap kauwen. Nou, dat lukt bijna niet, want dan heb je het al lang doorgeslikt.
0: Ik heb ooit wel eens een keer ergens gelezen dat per hap moet je 32 keer kauwen.
1: Ja. Ja, nou, daar zit je niet ver naast, inderdaad. Maar probeer het maar eens, tel het maar.
0: Nou, nee, als ik aan het eten ben, dan kauw ik. En dan als ik het op het moment dat ik het kan slikken, slik ik het.
1: Ja,
0: dus ik ga echt niet zitten tellen.
1: Nee, klopt. Maar tel het maar. Ik denk dat je dan ongeveer op de helft zit.
0: Ja.
1: Dus dat is echt wel van belang. Wat je vaak ziet, is dat mensen gewoon hup, hup, hup, eten en weg. Oh, het is al weg. Ik neem nog een beetje. Want dan ben je er eigenlijk al doorheen, voordat je er erg in hebt.
0: Mm-hmm.
1: Neem nou eens gewoon goed aandacht voor je eten. Leg het mobieltje weg, dat ten eerste. Kijk geen televisie. Lees intussen niet de krant of de libel. Heb aandacht voor je eten.
0: Mm-hmm.
1: En kauw daar eens rustig op. En proef dat dan eens. Dan ga je ten eerste al minder eten. Mm-hmm. Want je hebt veel meer aandacht bij je eten.
0: Mm-hmm.
1: En dat scheelt enorm.
0: Ja, wat dat betreft is eten eigenlijk een beetje een ondergeschoven kindje. Want ja, weet je, we leven nou eenmaal in een maatschappij. Het is jacht en jagen.
1: Ja.
0: Dus we nemen de tijd ook niet meer voor.
1: Klopt. Ja, en dat is een puntje. Dat is echt heel fout. En we zijn inderdaad gejaagd. Dus gestrest. En daar krijg je ook al eigenlijk keelproblemen van. Want dat slaat vaak bij mensen op de keel. Dus dan krijg je ook dat soort problemen nog. Het is nergens voor nodig. Neem nou eens gewoon de tijd. Dek ook de tafel. Ook als je alleen bent, dek die tafel. Maak dat eventjes aantrekkelijk, zodat je ook echt ervoor gaat zitten. Dan eet je ook veel beter.
0: Ja.
1: Neem de tijd voor die boterham. Smeer hem ook rustig. Sta niet aan de aanrecht die boterham te smeren, maar ga ervoor zitten.
0: Mm-hmm.
1: Dat scheelt echt al zoveel in aandacht en proeven en plezier hebben in het eten. En dat is op zich al een heel belangrijk punt.
0: Ja. En weet je, mensen komen op leeftijd. Dus 9 van de 10 keer komen de medicijnen om de hoek kijken.
1: Ja.
0: Want mijn moeder zei altijd, hoe ouder je wordt, hoe groter de pillendoos. we lachen erom, maar het is natuurlijk wel zo. Maar er zijn natuurlijk ook medicijnen die de eetlust bederven.
1: Ja. Ik weet ze niet uit mijn hoofd te noemen. Ik ben daar ook geen arts in of wat dan ook. Maar het is wel een feit dat als je op een gegeven moment al jarenlang dezelfde medicijnen gebruikt, dan heb je daar ook niet meer zo'n erg in. Maar lees die bijsluiter nog eens een keertje door. Want die heb je misschien gelezen toen je die medicijnen kreeg. Maar we zijn intussen 2-3 jaar verder, ik noem maar wat.
0: Mm-hmm.
1: Die bijsluiter kan best wel eens aangepast zijn. En je hebt zo de gewoonte om hup dat pilletje tijdens het eten met een beetje water weg te spoelen. En het werkt allemaal. Maar kijk er eens naar. Sowieso moet je wel eens naar je arts om te kijken van, wat heb ik allemaal? Kan er niet iets af of moet er iets veranderen?
0: Ja.
1: Maar het heeft ook invloed op je eten en op je eetlust en dergelijke. Want er zijn ook medicijnen die na het eten of voor het eten of juist tijdens het eten. Het heeft dus echt allemaal invloed. Niet alleen op je maag of wat dan ook, maar ook op je eten. En dat is toch wel heel belangrijk.
0: Ja, nou, vandaar dat we het er ook inderdaad over hebben. We gaan dit blokje even afsluiten, want ja, mensen willen ook muziek hebben.
1: Ja.
0: Ik stel voor, Stefan, dat we nu eerst eens muziek doen en daarna gelijk de column van Teun. Dat lijkt me een goed idee. Ja, nou, doen we dat. Dan gaan we nu naar muziek en daarna kunt u gelijk luisteren naar de column van Teun Rijsdijk. En die heet Mijn vader was een held. En daarna komen wij weer terug en dan praten we nog even verder over voedsel.

Mijn vader was een held. Ik ben in 1942 geboren en weet dus weinig van de oorlog 1940-1945. Althans, wat ik ervan zelf heb meegemaakt. De enige actieve herinnering, zoals dat sinds Rutte heet, die ik heb, is dat ik samen met de buurman voor zijn huis aan de Kerkweg naar een groep Duitse soldaten stond te kijken die zingend voorbij liep. We woonden in die tijd aan het stukje Mauritsweg, aan deze kant van de Rijksweg, dat later Kerkweg is gaan heten. Wij keken uit het slaapkamerraam aan de achterkant op de parkeerplaats van de busmaatschappij Twee Provinciën. En op een keer, dat moet vlak na de bevrijding geweest zijn, stonden daar een aantal Amerikaanse of Canadese legervoertuigen met een rood kruis op het dak. Na de oorlog werd er meer bekend over wat zich in die tijd had afgespeeld. Mijn vader, Jan-Pieter Rijsdijk, bleek in het verzet gezeten te hebben en had deelgenomen aan een aantal overvallen, of hoe je zoiets moet noemen. Hij sprak daar nooit over, maar als er iemand die ook in het verzet gezeten had op visite kwam, zat ik als kleine jongen met mijn oren bijna haaks op mijn hoofd te luisteren naar de verhalen. Een van de mooiste vond ik het verhaal van het varken van Groeneboom. Dat zat zo. In de schuur van de boerderij van Groeneboom, aan de benedenrijweg, het Huis te Woude, was een aantal Duitse soldaten ingekwartierd die daar ook sliepen. Tegen de schuren aan was een varkenshok waar de Duitsers een varken hielden voor sauerkraut met ijsbein, braadwurst en zo weiter. Mijn vader werkte als slagersknecht bij de slagerij van Adrie Bol, die aan de Ringdijk een winkel en een slachterij had. Op een nacht is mijn vader met drie andere verzetsmensen dat varkenshok ingeslopen. En terwijl de drie mannen de keel van het beest dichtknepen, zodat het niet kon gillen, heeft mijn vader het varken geslacht, in stukken gesneden en zijn ze er met het vlees vandoor gegaan. Ik had graag de gezichten van die Duitsers willen zien toen ze de andere morgen alleen maar een hoop darmen in het hok zagen liggen. Het vlees was voor mensen die ondergedoken zaten en geen bonkaart hadden, maar ook om de Duitsers te jennen. Want zoals mijn vader zei, die moffen hadden hier niks te zoeken. Ook vervoerde hij met de bakfiets wapens voor het verzet, weggestopt onder de vleeswaren die hij bij de klanten bezorgde. Bij bepaalde adressen kwam hij regelmatig en er was zelfs een vrouw die zich afvroeg waar de buren het van deden dat de slager zo vaak aan de deur kwam. Gelukkig heeft ze dat nooit publiekelijk verkondigd. Mijn moeder vertelde mij later dat zij, als mijn vader 's nachts ergens voor het gezet bezig was, met doodsangst in bed lag, vooral ze een auto hoorde aankomen en dat ze bad, laat hij alsjeblieft niet voor onze deur stoppen, want dat kon dan wel eens betekenen dat hij gepakt was. Gelukkig is dat nooit gebeurd. Wel heb ik nog briefjes waarop geschreven staat wat hij moest gaan doen. Die briefjes werden 's nachts door de brievenbus verstopt en kwamen van Jan den Otter, die een kantoorboekhandel had aan het begin van de Ringdijk en die de leider van het verzet hier was. Mijn vader was Jan 1, omdat er nog een Jan 2 was, namelijk Jan Rijsdijk, de laatste politieagent. Jan den Otter was Jacob. Jan was in die tijd blijkbaar een populaire naam. De verzetsgroep waar hij lid van was, had de naam Rinus. Ik heb nog een foto van vlak na de oorlog waar hij met die groep, met wapens, op de foto staat in de tuin van Slager Bol. Op een gegeven moment ontdekten ze dat er in de haven van Ridderkerk een schip lag met in beslag genomen papier en drukkerijartikelen. Dat schip is toen op een nacht overvallen en het papier en de drukkerijartikelen zijn eruit gehaald om er verzetskrantjes en dergelijke van te drukken. Mijn vader zat ook bij die groep overvallers. Voor zijn deelname aan het verzet heeft hij na de oorlog, op voorspraak van Jan den Otter, het verzetsherdenkingskruis gekregen, waar hij stiekem toch wel erg trots op was. En ik ook.

0: Shame and Scandal in the Family. En Alfred Lagarde die had een alter ego en dat was Johnny Camaro. En daar heeft hij hem ooit ook zo als Johnny heeft hij hem ooit eens een keer op de plaat gezet. Maar goed. Katie, je bent er nog steeds. Gezellig.
1: Ja, ja, ja.
0: We hebben het over voeding.
1: Ja.
0: En ja, heel terecht zei Stefan net al van ja, heel veel problemen met kou ontstaan ook door kunstgebitten.
1: Jazeker, tuurlijk.
0: Ja.
1: Want het past soms niet meer helemaal. Want ook dat gebeurt natuurlijk. Je hebt een kunstgebit en dat is mooi aangemeten. Zit goed, prima enzovoort. Maak je goed schoon. Maar je kaak verandert. En die wordt smaller, die wordt kleiner. En soms merk je dat het los gaat zitten. Of het gaat een beetje pijn doen. En er wordt er een klein beetje aan veranderd. Enzovoort, enzovoort. Maar zorg nou in hemelsnaam dat je echt een goed passend gebit hebt.
0: Mm-hmm.
1: Investeer daarin. Want dat scheelt echt zo enorm.
0: Ja. Als we het puur even hebben over het eten, dan zijn eiwitten wel heel erg belangrijk.
1: Jazeker, heel belangrijk. Ja, ja, ja. Zijn je bouwstoffen. Dus die heb je echt heel hard nodig, omdat je natuurlijk in verval raakt als je wat ouder wordt. Helaas, helaas, helaas.
0: Ja, dan ga je, dan ga je de stijgen zien, hè? Zeg
1: ja, ja, ja, ja, ja. Dan moet het weer opgetuigd worden. En daar hebben die eiwitten voor nodig.
0: Ja.
1: Ja, ja. Veel zuivel, kaas, noten, peulvruchten, noem het maar. Ja, allemaal lekkere dingen.
0: Oh, ja, want ook ja, de eiwitten die ondersteunen natuurlijk ook het herstel na een ziekte. Hè? Want daar zijn ze heel belangrijk voor.
1: Jazeker, ja, ja, ja. En naarmate dat je ouder wordt, word je vatbaarder voor de griepje of voor wat dan ook. Of je struikelt of je valt of wat dan ook. Ja, je hebt een blauwe plek, noem maar wat. Dat moet je ook weer herstellen uiteindelijk. Dus zorg dat je daar inderdaad... ja, met alles, hè, met je gezonde voeding, dat je dat zo weerbaar mogelijk maakt.
0: Ja, en je noemde er net al een paar, als het gaat om eiwitten, de praktische voorbeelden, yoghurt of kwark, melk.
1: Ja.
0: Maar te veel melk is ook niet goed, hè?
1: Nee, te. Hè. Hou het nou gewoon op een normale hoeveelheid. Dat merk ik ook met dit warme weer. Donderdag komt dat weer natuurlijk. Mensen gaan ineens liters drinken. Dat moet niet. Drink alsjeblieft gewoon 2 liter. Dat is al best veel. Als je een boterham eet of groente eet, dan krijg je ook vocht binnen. Maar bedenk dat te veel vocht, dat belast je nieren.
0: Ja.
1: En die moeten het allemaal wel weer wegwerken.
0: Ja.
1: Dus heel belangrijk is, kijk naar de kleur van je urine. Als dat een gewone, normale, heldere kleur heeft, dan is het goed. Is het te licht, dan is het niet goed. Is het te donker? En dat zijn echt wel duidelijk aanwijzbare dingen die je goed kunt zien zelf. Je weet zelf heel goed wat de normale kleur van urine is. Daar kun je het op afmeten.
0: Ja, want veel ouderen hebben natuurlijk een minder dorstgevoel.
1: Ja.
0: Maar als ze gaan drinken, dan wat raad je aan drinken? Want ja, we kunnen zeggen, we gooien alles aan vocht erin. Maar dat gaat niet werken.
1: Zet een liter fles of een 1,5 liter fles water op je aanrecht. Dan heb je een goede graadmeter. En als je die weg hebt in een dag en je hebt gewoon gegeten, is dat prima. En dan een kopje koffie, kopje thee. Dan zit je helemaal goed in en een glas melk natuurlijk, waar we het net over hadden. Dan zit je helemaal goed, zeker op warme dagen. En als het minder warm is, dan kan je die literfles of die 1,5 liter fles ook iets minder doen.
0: Ja.
1: In totaal zo'n 2 liter. En dat is best veel al hoor. Maar ga alsjeblieft niet nog meer drinken en nog meer erin proppen. Siroopjes om er wat smaak aan te geven. Die suikers allemaal alsjeblieft. Hou het gewoon bij het gewone. En neem lekker een waterijsje erbij. Kan ook.
0: Oh, dat is ook lekker, ja.
1: Prima.
0: Want ja, weet je, dat veel vocht drinken, dat heeft vooral te maken met uitdroging. En zeker met die warme temperaturen die er nu ook weer aan gaan komen.
1: Ja.
0: Hoe kun je een uitdroging eigenlijk gaan herkennen?
1: Uitdroging herken je omdat je hoofdpijn krijgt. Dat is seintje nummer 1. En je wordt duizelig. Je ziet het misschien niet helemaal goed meer. Dat zijn allemaal dingen dat er te weinig vocht door je heen gaat. Je raakt vermoeid natuurlijk. En een beetje verward. Dat heeft er echt allemaal mee te maken. Daar merk je het heel goed aan.
0: Mm-hmm.
1: En een ouderwets ezelsbruggetje is de huid op je hand. Zeg maar op de bovenkant van je hand. Als je die pakt en je trekt dat een beetje samen, dan kun je een beetje zien. Als dat blijft staan of niet meer goed terugzakt, dan heb je te weinig vocht.
0: Ja, en dan is het vooral gaan drinken.
1: Water.
0: Water, ja, water. En,
1: water.
0: En
1: koffie,
0: en thee.
1: Dat zijn natuurlijk eigenlijk extracten. Dus het bestaat voor 99% uit water.
0: Ja.
1: Alleen koffie heeft natuurlijk weer de cafeïne. Kennen we allemaal. Dat helpt een beetje tegen die hoofdpijn. Maar in principe is dat ook weer niet te bedoelen. Maar gewoon 3-4 kopjes koffie op een dag is echt geen probleem.
0: Nee. Nee, want ja, weet je, er zijn natuurlijk mensen die kunnen echt niet buiten hun koffie. Want die zijn er natuurlijk ook.
1: Prima. Dat is op zich goed. Zolang je er buiten zou kunnen, is er niks aan de hand. Ga jij je dag starten met een kopje koffie omdat je anders niet op kan starten, dan zou ik me eens achter de oren gaan krabben.
0: Ja.
1: En ook als je 's avonds koffie drinkt, maar ja, ik lig de hele nacht wakker. Ja, kom op.
0: Dan krijgen we dus inderdaad even nog te maken met de algehele slaapetiketten.
1: Ja.
0: 'S Avonds na 8 uur, geen koffie.
1: Voor een hoop mensen is dat zo, ja. Klopt. Ja. Heb je er geen last van? Is er niks aan de hand?
0: Nee.
1: Maar ja, als je slecht slaapt, ga dan eens kijken naar je koffiegebruik. En ja, je theegebruik.
0: Ik ken namelijk ook iemand die pakt 's avonds om 10 uur nog een bak koffie. En die gaat liggen en die raakt zijn kussen en die weg.
1: Niks aan de hand. Prima. Nee. Ja.
0: Dus dat heeft meer met de persoon zelf te maken.
1: Kan.
0: En hoe zijn systeem werkt, ja, dan.
1: Ja. Okay. Het is niet allemaal op die ene kop koffie terug te brengen bij iedereen. Dat kan gewoon niet. Je bent met miljoenen mensen. En dan kun je niet zeggen dat het ene kopje koffie bij iedereen hetzelfde werkt. Zo werkt het niet.
0: Nee, was dat maar waar. Want dan werd het...
1: Dan werd het een stuk eenvoudiger.
0: Inderdaad, even een stuk eenvoudiger.
1: Ja.
0: Goed, we gaan hem eens even over het algemeen kijken. Want wat eigenlijk, zeg maar, de bedoeling is. Dan beginnen we met voldoende eiwitten.
1: Ja.
0: Want dat is echt belangrijk.
1: Klopt, ja. Neem een plakje kaas, drink een glas melk, eet een handje nootjes. Neem een bakje kwark. En dan ben je al een aardig end.
0: Ja. Ja, want heel veel mensen, snappen dat ook niet. Hè? Want dan zeggen ze, ja, maar noten, dat is hartstikke slecht. Nee,
1: noten zijn prima.
0: Maar dan moet je ze wel ongezouten hebben.
1: Ongezouten. En graag niet uit de zakjes, maar haal ze bij een notenbar of op de markt. Helemaal geweldig. En neem een handje nootjes.
0: Ja.
1: En hou het bij een handje nootjes. Ook dat weer, hè? Eet niet in één keer die 2 ons zak leeg. Nee, daar kun je de hele week mee doen. Zoiets ongeveer.
0: Ja. Precies.
1: En dat is prima. Tuurlijk, ja, ze zijn vet. Maar dit zijn de gezonde vetten. En gezonde vetten heb je ook nodig. Want anders kan je namelijk niet meer in beweging komen.
0: Nou ja, precies. Dan hebben we punt 2, het voldoende drinken. En daar moet op gehamerd worden. Want er zijn gewoon mensen die of te weinig drinken of veel te veel.
1: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Neem dan gewoon die fles water. Drink gewoon je kopje koffie en je kopje thee. Neem een glas melk. En dan ben je al een aardig end.
0: Ja.
1: En je hoeft niet in één keer een heel glas weg te slokken. Neem een paar teugjes. En elke keer als je dan opstaat, of zet het klaar op tafel of zo. En elke keer als je opstaat, neem je een paar slokjes.
0: En wat is dan het beste? Zeg maar kamertemperatuur of uit de koelkast?
1: Ja, ik vind kamertemperatuur. En dat komt omdat je lijf ook een bepaalde temperatuur hebt. Je lijf is geen koelkast.
0: Niet?
1: Nee.
0: Nee.
1: Dus dat heeft een bepaalde temperatuur. En dan als je het uit de ijskast gaat halen, ja, warme dagen is dat lekkerder. Maar in feite is het gewoon kamertemperatuur is beter.
0: Oké. Okay. Ja, goed. En dan het laatste, het regelmatig eten. Want daar ontbreekt het zeker ook met die warme dagen. Want mensen hebben geen zin om te koken met die hitte.
1: Ja, prima. Maak een heerlijke salade. Ook goed. Stop daar van alles in. Helemaal prima. Maar eet wel. Alsjeblieft, eet wel.
0: En op gezette tijden.
1: Kun je niet ontbijten, dan ontbijt je gewoon wat later. Dat is helemaal geen probleem. Maar zorg dat je over een dag gezien al je voedingsstoffen naar binnen haalt. Dan ben je helemaal. Dan is dat helemaal goed. Je hoeft niet per se te ontbijten als jij dat niet kan. Maar zorg dat je over de hele dag alle voedingsmiddelen naar binnen krijgt. Dat is goed.
0: Nou. Dan hebben we hem redelijk voor elkaar, denk ik.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou, en gevarieerd eten. Gevarieerd. En brood en boter. Smeer alsjeblieft gewoon een beetje rood.
0: En wat is dan? Wat is dan beter? Bruin of wit brood?
1: Bruin.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, daar zitten vezels, volkoren, dergelijke, zitten daarin. Ja.
0: Ja. Dan hebben we dat nu helemaal voor elkaar. Dan weten de mensen wat ze moeten gaan doen en hoe ze dat moeten gaan doen. En dan hopen we alleen maar dat ze die hele warme dagen weer goed door gaan komen.
1: Zeker. Zal vast lukken.
0: Oké. Hey Katie, bedankt voor je komst en voor je informatie.
1: Graag gedaan.
0: Helemaal helder en duidelijk. En wij gaan door met muziek. En dat is er eentje van, ik denk, Kim Carnes.
2: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Ja, hiermee loopt het heel snel weer richting de klok van 11 uur. En dat betekent dat wij er even uitgaan voor de reclameboodschappen, het nieuws en de reclameboodschappen. En het tweede uur komen we heel snel bij u terug met de herhaling van de quiz en het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer. Dus ga lekker een bakje koffie pakken en dan spreken wij u heel graag na het nieuws.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gei wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen.
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Ja, welkom terug in het tweede uur van Seniorentijd van deze dinsdag 11 augustus in het jaar 2026. We gaan de quiz herhalen en ik ga vast vertellen dat we spelen voor een bon van Bakkerij Vos. En dat is een heerlijke taart die u op kan gaan halen. We zijn vandaag op zoek naar een woord van 13 letters. Dus u kunt vast 13 stipjes gaan zetten en dan gaan we de puzzel herhalen. We beginnen met vraag 1. Deze weg loopt vanaf het centrum van Ridderkerk tot aan de Rijksstraatweg in Rijsoord. Welke straat zoeken wij? En dat is 9 letters. Het is dus een behoorlijk lange straat. Dus deze weg loopt vanaf het centrum van Ridderkerk tot aan de Rijksstraatweg in Rijsoord. En dan is eigenlijk de hele simpele vraag: welke straat zoeken wij? En dat zijn 9 letters. Dan vraag 2. In 1967 kroop een hele jonge Corina Konijnenburg bij Doris op schoot en soms spontaan een hele lange versie van een kinderliedje. Welk liedje zong zij? En dat zijn 2 woorden en 11 letters. En als je hem op YouTube opzoekt, ja, hij blijft geweldig. Dus in 1967 kroop Corina Konijnenburg bij Doris op schoot en zong spontaan een hele lange versie van een kinderliedje. Welk liedje zong zij? Het zijn 2 woorden en 11 letters. Dan vraag 3. In de tv-serie Ja, zuster, nee, zuster speelde Lee Jongewaard 3 rollen. Namelijk de kleinzoon van Dien en de inbreker Gerrit. Maar wat was zijn derde rol? En dat zijn 3 letters. Nou, dat moet dus niet zo moeilijk zijn. Dus in de tv-serie Ja, zuster, nee, zuster speelde Lee Jongewaard 3 rollen. Namelijk de kleinzoon van Dien en de inbreker Gerrit. En wat was zijn derde rol? Dat zijn 3 letters. Gaan we door naar vraag 4. Hoe noemen we iemand die zichzelf kennis en vaardigheden aanleert? Er is een heel mooi duur woord voor en dat woord bestaat uit 10 letters. Dus hoe noemen we iemand die zichzelf kennis en vaardigheden aanleert? En dat zijn 10 letters. Ja, misschien moet u daar even een beetje over puzzelen, maar het is te doen. Dan gaan we door naar vraag 5. Als je de eigenaar en het personeel bent van je bedrijf, hoe noemt men dan je bedrijf? Dat zijn 11 letters. Dus als je de eigenaar en het personeel bent van je bedrijf, hoe noemt men dan je bedrijf? Ja, en we hadden het er net al eventjes over. Als je een snippet aan moet gaan vragen, dan moet je dat bij jezelf doen. En als je pech hebt, kun je het zelf af. Het zijn in ieder geval 11 letters. Dan vraag 6. Hoe noemen we de chronische aandoening waarbij botten brozer en zwakker worden doordat de botafbraak de botopbouw overtreft? En dat zijn 11 letters. Dus hoe noemen we de chronische aandoening waarbij de botten brozer en zwakker worden doordat de botafbraak de botopbouw overtreft? 11 letters. Gaan we door naar de muziekvraag. We zoeken de naam van deze zangeres. En ik zeg er in ieder geval wel even bij. Dus gewoon een beetje. Haar echte naam is Marietje Kwakman.

0: Samson en Gert, omdat de bel het niet deed. Ja, Stefan die zit hier een beetje te schreeuwen. Niet dat we het horen, maar hij doet het wel. Maar dat was het antwoord niet, dus dat kan ik vast vertellen. Het zijn 7 letters. Dus wat moest je doen aan de deur bij Samson en Gert, omdat de bel het niet deed? Gaan we door naar de toetervraag. En u moet alleen invullen wat er op de plaats van de toeter moet komen. Want waar is het volgens Peter de Koning altijd lente?
1: Het is altijd lente in de van de tandartsassistenten.
0: Ja, nou, ik denk dat hij bekend genoeg is om te weten wat het is. Dus,
1: het is altijd lente in de van de
0: Het is heel fijn dat Stefan dan even een seintje geeft van ik doe hem gewoon nog een keer. Nou, helemaal goed. Op de plaats van de toeter vult u het antwoord in. Dan gaan we door naar vraag 10 alweer. Wat is de hoofdstad van de Tsjechische Republiek? En dat zijn 5 letters. Dus wat is de hoofdstad van de Tsjechische Republiek? En Het had ook iets te maken met een revolutie en iets van lente. Toch? Ja. Stefan zit nu heel bedenkelijk te kijken. Ja, ja, je bent erachter. Jawel, heel goed. Gaan we door naar vraag 11. Hoe noemen we de 9 bij het klaverjassen als hij in de troefkleur zit? Dus hoe noemen we de 9 bij het klaverjassen als hij in de troefkleur zit? En dat zijn 3 letters. Gaan we door naar vraag 11. Dit grote grasveld in Den Haag staat vooral bekend vanwege evenementen zoals concerten, maar ook vanwege demonstraties. En dat zijn 9 letters. Ik weet dat er een paar jaar geleden zijn, daar is er heel veel boeren opgereden met hun trekkers. En na de hand was er weinig meer van het veld over, maar dat is in zijn tijd redelijk weer bijgetrokken. Dus dit grote grasveld in Den Haag staat vooral bekend vanwege zijn evenementen zoals concerten, maar ook vanwege demonstraties. En dat zijn 9 letters. Gaan we door naar vraag 13, de laatste alweer. Volgens een oude uitdrukking zijn mensen die dit doen mensentreiters. Stefan zit heel bedenkelijk te kijken. Je weet hem echt niet, hè, Stefan? Nee. Volgens een oude uitdrukking zijn mensen die dit doen mensentreiters. En dat zijn 12 letters. Goed, dan heeft u nu 13 letters verzameld. U noteert de eerste letter van de gevonden antwoorden en plaatst deze in de juiste volgorde, zodat ze een woord vormen. En om het voor u wat makkelijk te maken, staan de eerste en de 13e letter al op de juiste plaats. Nou, voor de mensen die het een beetje moeilijk vinden om de letters door elkaar heen te zullen en zo, dan hebben we nog een hint. Voor de mensen die echt willen puzzelen, even de radio wat zachter, even de camera uitlopen, dan gaan we nu de hint voor u brengen. Want de hint is, deze persoon handelt in tweedehands textiel, oude kleren en andere materialen. En dan zeg ik er gewoon wel even bij. Het is de nette benaming. Laten we het daar maar op houden. Goed, u kunt uw oplossing doorbellen naar de studio. En daar zitten Angelique en Lucas voor u klaar om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. En nogmaals, we spelen voor een bon van Bakkerij Vos voor zijn heerlijke seniorentijd taart. Dat is trouwens ook een leuk woord voor Scrabble. Ik zou zeggen, veel succes met puzzelen en belt vooral uw antwoord door.
2: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

I'm my own grandpa. Nou, het is een heel ingewikkeld verhaal, maar het blijft hartstikke een leuk nummer. We gaan het eens even hebben over de huiskamer van Ridderkerk. Want ook in de vakantietijd is de huiskamer gewoon geopend. Sowieso elke dinsdag schulp op maatje van 9:30 tot 10:30. Dus dat is bijna klaar. Morgen, 12 augustus, dan is er de wekelijkse wijkmaaltijd. De inloop begint om 4:30 en de driegangen maaltijd start om 5:30. De kosten bedragen €6,50 per persoon. En aanmelden kan via info@dehuiskamervanridderkerk.nl. Op woensdag van 10 tot 4 en op donderdag van 9:30 tot 12 is er tweedehands kledingverkoop. Dus ook daar kunt u voor terecht. De huiskamer van Ridderkerk is gevestigd aan de Sint-Jorisstraat 8. Jawel. Het gebouw is voorzien van airconditioning. En dat is, voor de komende dagen is dat wel heel prettig. Meer informatie kunt u vinden op info@dehuiskamervanridderkerk.nl.

Bonnie Sinclair, dan moet je eigenlijk uitkijken, want ik zat net, had ik het er met Stefan over, dat we dan niet roepen Bonnie Tyler, want nee, dat gaat, ja, helaas, die is ook overleden. Het is niet anders, ja. Dus er gaan meer grote namen, zoals Peter Faber ook vorige week natuurlijk. En die week daarvoor Jenny Kaagman. Goed, het is tijd voor het rustpuntje in het programma, want dat hebben wij natuurlijk altijd. En in tweede uur is dat altijd het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer. En ook dat gaat ze nu weer doen. En dit gedicht is getiteld Zomer.

zomer. De zomer komt met zachte wind. Een tijd waarin je rust hervindt. De zon die door de wolken breekt. Een glimlach die het hart aanspreekt. De dagen worden lang en licht. De wereld krijgt een warm gezicht. Je hoort de vogels in de straat. Een lied dat nooit verloren gaat. De bloemen staan weer zij aan zij. Hun kleuren maken iedereen blij. En wie een wandeling wil doen, voelt vrede onder de zachte zon. En als de avond zacht langzaam daalt, de lucht in de zachte tinten straalt, dan denk je stil, wat is het fijn dat er zo'n mooie zomer kan zijn.

0: Brits is ons plezier, oftewel afgekort BIOP. Die houdt op donderdag 3 september om 13:30 de start van een nieuwe Brits competitie. De Brits vereniging bestaat al 45 jaar en wil het nieuwe seizoen graag met 3 lijnen beginnen. Daarvoor is de vereniging nog op zoek naar nieuwe leden. Belangstellenden die nog geen Brits club hebben gevonden of naast een andere vereniging willen britsen, zijn welkom om kennis te maken. Er wordt iedere donderdagmiddag gespeeld in de activiteitenzaal van Kerk aan de Maas aan de Pretoriastraat 56 in Bolnes. Voor meer informatie kunt u bellen met Ada Vuik op telefoonnummer 06 25 02 3663 of via BIOP, dat is BIOP, Ridderkerk, en met kleine letters, @outlook.com. Dus BIOP, Ridderkerk, @outlook.com.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

gaan eens even vooruitblikken op zaterdag 12 september. Want dan is het namelijk Open Monumentendag. En de Boezemkerk in Bolnes opent dan ook haar deuren. En dat is voor de bezoekers de laatste mogelijkheid om de kerk tijdens deze dag te bezichten. Want het gebouw wordt begin 2027 mogelijk al in januari gesloopt. In plaats van de kerk komt een appartementencomplex met een multifunctionele ruimte waar de kerkdienst kunnen worden voortgezet. De Boezemkerk staat op de hoek van de Pretoriastraat en de Generaal Smitstraat en behoort tot de protestantse kerk in Nederland. De kerk werd in 1957 gebouwd en stond destijds in het hart van Bolnes. In de omgeving van scholen en winkels en het gebouw biedt plaats aan 550 mensen. Het kerkgebouw heeft een kruisvorm en is ontworpen als omgekeerd schip. Het ontwerp is van architectenbureau Hoge Vest uit Amersfoort. Door de verlijmde houten spanten heeft het interieur een gotische uitstraling. Die van 8-7 meter hoge ramen. Drie van 8-7 meter hoogte ramen moet je dan gezien aan de onderzijde voorzien van gebrandschilderde glas in lood. De ramen verbeelden onder meer de barmhartige Samaritaan en de gelijkenis van de zaaier en de goede herder. Het oorspronkelijke orgel is inmiddels verwijderd en heeft een tweede leven gekregen in de katholieke Sint-Martinuskerk in Overpelt, België. In de Boezemkerk staat inmiddels een ander instrument. De eerste kerk van Bolnes werd in 1856 aan de Rinderrijk aan de Nieuwe Maas gebouwd. Aanvankelijk werden daar catechisaties en bijbelstudies gehouden en later ook kerkdiensten. Omdat het gebouw te klein werd en in een slechte staat verkeerde, werd in 1880, dat is net iets langer geleden, besloten om een nieuwe kerk te bouwen aan de Benedenrijweg, nabij de grens met Slikkeveer. Deze kerk bleef tot 1957 in gebruik en werd in 1974 vanwege de dijkverzwaring gesloopt. Tijdens de Open Monumentendag worden op verschillende momenten het orgel in de Boezemkerk bespeeld. Dus mocht u daar nog een keer binnen willen gaan kijken, dan kan dat inderdaad op Open Monumentendag op 12 september. En dat is dan echt de laatste keer dat u in de Boezemkerk kan kijken.

0: De seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleer maar.
1: Ja, en aangeschoven. Lucas.
2: Ja, heel veel bellers gehad. Erg druk aan de telefoon.
1: Mooi.
2: Fantastisch.
1: Nou, dat is goed om te horen, toch?
2: Absoluut.
1: Ja, nou,
2: of dat
1: goed.
2: Nou aan jou ligt, weet ik niet.
1: Zo jammer dit weer. De toon is gelijk weer gezet, Lucas, als jij binnen bent. Maar dat maakt niet uit. Ik denk dat we gewoon maar de vragen en antwoorden
2: gaan. Ik zou het ook maar doen, Ron.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Nou, dan gaan we gewoon beginnen bij vraag 1. Lijkt je dat een goed plan?
2: Absoluut.
1: Heel goed. Deze weg loopt vanaf het centrum van Ridderkerk tot aan de Rijksstraatweg in Rijsoord. Welke straat zoeken wij?
2: Lagendijk.
1: Ja, een hele lange.
2: Hele bekende.
1: Ja, en een hele lange.
2: Een hele lange, ja.
1: Ook dat. Dan vraag 2. In 1967 kroop Corina Konijnenburg bij Doris op schoot en zong spontaan een hele lange versie van een kinderliedje. Welk liedje zong zij?
2: Poesie mau, poesie
1: mau. Poesie mau.
3: Poesie mau. Poesie mau.
4: Kom eens gauw.
3: Kom eens gauw.
1: Ja, die, inderdaad. Zoek hem maar eens op YouTube, want hij staat gewoon op YouTube. Het is een waanzinnig leuk filmpje. Gaan we door naar vraag 3. In de tv-serie Ja, zuster, nee, zuster speelde Leen Jongewaard 3 rollen. Namelijk de kleinzoon van Dien en inbreker Gerrit. Maar wat was nou zijn derde rol?
2: Nou, daar hoef ik met jou aan te kijken, opa.
1: En ik ben niet eens opa. Zo jammer dit. Nou, maakt niet uit. Nee, maar het was inderdaad opa.
2: Opa.
1: Oké, helemaal goed. Dan gaan we naar vraag 4. Hoe noemen we iemand die zichzelf kennis en vaardigheden aanleert? En dat is een heel mooi duur woord.
2: Nou, autodidact.
1: Autodidact.
2: Of didact.
1: Ja, het is gewoon op zijn Nederlands.
2: Oh, goed zo. Nou, ik vind het een mooi maar moeilijk woord.
1: Nou, valt op zich wel mee. Dan vraag 5. Als je de eigenaar en het personeel bent van je bedrijf, hoe noemt men dan je bedrijf?
2: Een eenmanszaak.
1: Ja, en ik had het er met Stefan over. Die had ook een eenmanszaak.
2: Ik ook.
1: Die heeft, ja, maar die heeft bij zichzelf op een gegeven moment verlof aangevraagd om op vakantie te gaan. Maar die werd afgekeurd omdat hij te laat had aangevraagd.
2: Oh.
1: Dus hij kreeg een mail van zichzelf.
2: Oh, maar leuk.
1: Echt wel. Ja, leuk. Goed. We gaan gewoon door. Hoe noemen we de chronische aandoening waarbij botten brozer en zwakker worden doordat de botafbraak de botopbouw overtreft?
2: Osteoporose.
1: Ja. Ja, je zou het maar hebben.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dan gaan we door naar de muziekvraag. Want wat is de naam van deze zangeres?

0: echte naam was Marietje Kwakman, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. En maar ze noemde zich Maribelle. Ja. Dus dat staat wat beter, hè? Vind je niet?
1: Ja, ja, ik denk niet dat als je als zijnde Marietje Kwakman grote dingen kan gaan doen, zeg maar. Nee. Maar zo zijn er meer van, hè? Wist je dat?
0: Ja,
1: wat? Weet je, bijvoorbeeld, en ik noem maar een man als Lex Harding.
0: Ja.
1: Weet je wat die zijn echte naam is?
0: Nee.
1: Lodewijk den Hengst.
0: Oh ja?
1: Ja. Nou, daar kom je ook niet verder.
0: Nee, daar kom je ook niet verder.
1: Dus, maar nee. Goed. We gaan verder, want we wijken af. Ja, ik zit eigenlijk nu een beetje naar Stefan te kijken, want hij was net heel erg spitsvondig. Maar wat moest je doen aan de deur bij Samson en Gert, omdat de bel het niet deed?
0: Kloppen.
1: Je hebt hem niet. Nee, ja, want je was heel snel met Pushy Mouw. En we hebben er natuurlijk een liedje van, hè, van Samson en Gert. Ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Inderdaad, die. Dan gaan we naar de toetervraag. Waar is het volgens Peter de Koning altijd lente?
2: Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.
0: Altijd lente in de ogen van de van je ogen, hè?
1: In de ogen, hè?
0: Ogen, ja. Ja. Maar ja, als ik in die stoel lig, heb ik altijd mijn ogen dicht, dus ik zie daar niet.
1: Ja, dat is dan weer een beetje jammer.
0: Ja.
1: Misschien moet je eens een keer kijken.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Misschien helpt dat. Ik weet niet hoe jouw tandarts als je eruit ziet.
0: Nou, ja. Laat ik maar niks zeggen, anders dan als ik de volgende keer kom, dan.
1: Ja, waarschijnlijk. Ja, doe maar niet. We gaan gewoon door naar vraag 10. Dat lijkt me veel verstandiger. Wat is de hoofdstad van de Tsjechische Republiek? En ik zei het tweede uur inderdaad al bij. Het had iets te maken ook met lente.
0: Lente, Praag.
1: Ja, weet je wat ik bedoel, lente?
0: Nee.
1: Dat was de revolutie, de Praagse lente.
0: Ja, Praag van de lente, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, het is maar hoe je dit...
0: Ja, keurig.
1: Ja, dat is even je geschiedenis. Les ophalen.
0: Absoluut.
1: Vraag 11. Hoe noem je de 9 bij het klaviassen als hij in de troefkleur zit?
0: Nel.
1: Ben jij een klaviassen?
0: Nee, nee. Ik ben helemaal geen spelletjesman.
1: Ja, mijn vader zei altijd, als je niet kan klaviassen, is dat gebrek aan opvoeding.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja. Okay. Nee. Ja, ik ga het niet zeggen.
0: Nou, jammer.
1: Ja, nee, ja, ik wou haast wel zeggen, want dan heb jij niet echt een goede opvoeding gehad.
0: Nou, dat kan toch?
1: Ja, nee. Ja precies. Ja. Goed, gaan we door naar vraag 12. Dit grote grasveld in Den Haag staat vooral bekend vanwege evenementen zoals concerten, maar ook vanwege demonstraties.
0: Het Malieveld.
1: Ja.
0: Heel bekend.
1: Heel bekend, ja. Ik zei het, ze hebben toen op een gegeven moment een keer die demonstratie gehad van boeren. En die gingen met al die trekkers erop.
0: Dat
1: heeft een tijdje geduurd voordat het veld weer hersteld was, zullen we zeggen. Stefan kende deze dus niet. Vraag 13. Want volgens een oude uitdrukking zijn mensen die dit doen mensentreiters.
0: Nagelbijters.
1: Ja, Stefan wist dat niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh. Dan heb je zeker lange nagels.
1: Oké. Ja, en we zochten eigenlijk een chic woord voor iets wat we eigenlijk een andere benaming geven. Maar deze persoon handelt in tweedehands textiel en oude kleren en andere materialen.
0: Ja, de lompenkoopman.
1: Ja, wij noemden dat.
0: Ik zat de lorenboer.
1: Ja, lorenboer of
0: lompenboer. Met zo'n bel, zo
1: Ja, maar dit is de...
0: keurig, netjes.
1: Ja, dit is de ABN benaming. Ja,
0: mooi. Heel
1: zo,
0: mooi.
1: Goed, hè?
0: Ja.
1: Nou, dan hebben we...
0: Mooie horen.
1: Zo. Nou, dat is een flink volle bak. Dus hou ons niet langer in spanning.
0: De winnaar is, even kijken, meneer Noordland.
1: Nou.
0: Meneer Noordland.
1: Nou, wat leuk, meneer Noordland. Van harte gefeliciteerd. U heeft een bon gewonnen voor een lekkere taart van bakkerij Vos.
0: We komen eraan.
1: En ik zei toevallig tegen Stefan, dat is eigenlijk best wel een heel raar gevoel. Want dit is de één laatste keer dat we seniorentijd hier vandaan doen.
0: Hier zo, hè? Ja, ja.
1: Want volgende week, dan zijn we er niet.
0: Nee, dan zijn we 3x2.
1: Dan hebben we Radio 3x2. Ja. En die week daarop, dan is het de laatste keer dat we hier zitten.
0: Mooi.
1: En dan gaan we naar een nieuwe studio.
0: Zo, kijk eens aan.
1: Heb je er zin in?
0: Ik wel. Nee, jij niet dan?
1: Ja, wel. Zeker, tuurlijk. Zeker. Goed.
0: En vooral met jou.
1: Nou, dat klinkt dan weer heel erg optimistisch. Ik ben daar heel blij mee. Ja, nou goed. Meneer Noordland, u wordt zo meteen gebeld om even afspraken te maken. Lucas en Angelique, dank jullie wel voor het aannemen van de telefoon. Nou ja, goed.
0: En de kijkers, bedankt voor het bellen. Hè.
1: En de kijkers. Lieve kijkbuiskindertjes, ken je die ook nog?
0: Ja, absoluut. Wat zo, jij dan?
1: Ja, dat bedoel ik maar. Goed, ik denk dat wij nog even verder gaan met muziek.

Sandra en Andres waren dat met Als het om de liefde gaat. Daarmee loopt het richting de klok van 12 uur. En dat betekent dat wij afscheid van u gaan nemen. Maar niet voordat ik gezegd heb, en ik zei het net al even, volgende week is er geen seniorentijd. En dat allemaal in verband met de jeugd Wielertour 3x2. En dan verandert Radio Ridderkerk in Radio 3x2. En dan vervallen op de dag alle reguliere programma's. Dus wel heel veel plezier daarbij. Vandaag zat op de zaten op de redactie Lucas en Angelique. En die namen hun telefoontjes in ontvangst. Dankjewel, jongens, daarvoor. Aan de andere kant van het glas, daar zat Stefan. Hij zit er eigenlijk nog steeds. Stefan. En die verzorgde vandaag de techniek. De muziek werd, zoals altijd, samengesteld door Michiel. Ook dank daarvoor. U kunt dit programma terugluisteren in de herhaling aankomende vrijdag op dezelfde tijd. En u kunt alleen niet meer meedoen met de quiz. Dus het is niet anders. Wat mij betreft, dank je wel voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fischen,
6: Harmo de Meijer,
5: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
5: Libera
3: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
8: De Sandwich Express met Ronald Koers.

Het nummer gaat overeind blijven na een verbroken relatie. Je hebt me pijn gedaan, maar ik ben er nog steeds. En ruim 40 jaar later staat deze plaat nog altijd als een huis. We openen met Elton John en Still Standing. Vrijdag 14 augustus. Het is Wereld Hagedissendag. Het is dag van het verwijderen van tatoeages. En het is dag van de financiële bewustwording. Welkom bij de Centrix Express. Het is alweer de derde single van zijn laatste album, The Romantic. En die overigens momenteel alle drie gewoon in de Nederlandse top 40 staan. Dit is Bruno Mars en On My Soul. Goedemiddag!

0: 1980 noemden ze het Burning Love. Tegenwoordig heet dat gewoon een SOA. Je hoorde Elvis Presley en Burning Love.
1: De Sandwich Express. Nieuws uit de regio.
0: De gemeenteraad van Papendrecht wil Kees van der Duin Schouten en Steven van Die benoemen tot wethouder. En dat gebeurt naar verwachting tijdens een extra raadsvergadering op 3 september. Met de komst van twee wethouders krijgt Papendrecht weer een volledig college. En de benoemingen zijn tijdelijk en moeten zorgen voor bestuurlijke continuïteit tijdens het lopende formatieproces. Van den Duinen Schouten was eerder wethouder in Ridderkerk en van die vulde die functie in Hendrik Ido Ambacht. Als gemeenteraad instemt worden beide aansluitend beëdigd. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Of Alan Walker samen met Noah Cyrus, het zusje van En All Falls Down. Ik neem je even mee terug in de tijd, want wat gebeurde er allemaal op 14 augustus? We beginnen even heel, heel lang geleden, want het is op de kop af 384 jaar geleden. Dus dan komen we uit op het jaar 1642. Toen vertrok Abel Tasman op expeditie naar het onbekende Zuidland. En 79 jaar geleden, 1947, werden India en Pakistan onafhankelijk van Groot-Brittannië. 1954, 72 jaar geleden, de eerste wedstrijd in het betaald voetbal in Nederland. En dat ging tussen Alkmaar 54 en Sportclub Venlo 54. En het eerste doelpunt werd gemaakt door Klaas Smit. De wedstrijd eindigde in 3-0 voor de ploeg uit Alkmaar. Twee feitjes voor je. 14 augustus 2023, inmiddels alweer 3 jaar geleden. In het Duitse Europapark raakten 2 bezoekers en 5 acrobaten gewond doordat bij een duikshow het waterbassin scheurde en vervolgens het decor instortte. En de laatste 30 jaar geleden, alweer 1996, zond de NOS rechtstreeks de opening uit van de Amsterdam Arena. De eerste artiest die daar optrad was Total Touch zangeres Treintje Oosterhuis. Ze zong het door John Eubank geschreven lied De Zee.

0: Over 3 jaar geleden dat deze plaat hoog in de hitlijsten stond, hoorde Meghan Trainor en Made You Look.
1: De Sandwich Express regioagenda.
0: Vanavond staat in de reeks Serre zomeravondconcerten Koor Nieuw-Zuid onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. Het optreden begint om 19:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Facet Ridderkerk organiseert in september de September Stappen Challenge. Bedrijven en organisaties kunnen meedoen door met medewerkers zoveel mogelijk stappen te zetten. Aanmelden of meer informatie mail dan naar gezondewerkvloer@facetridderkerk.nl. Dinsdag 25 augustus tussen 2 en 4 wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. Meespelen? Dat kan al vanaf €5. En in verband met het beperkte aantal beschikbare plaatsen is aanmelden verplicht. Nou, wil je meer weten? Surf dan eventjes naar de site van RTV Ridderkerk of download onze app op jouw mobiel.

We gingen ver terug in de tijd met The Foundations en Baby, Now That I Found You. En dit is de rubriek Vind ik Hou van Hollands. En iedere vrijdag betekent dat een Nederlandstalig plaat uit de Zero's. En dit Nederlandse rapduo bestaat uit Willy de Bruin en Big Two, Twan van Steenhoven. De naam is ontstaan doordat zij in verschillende opzichten elkaars tegenpolen waren. En bijvoorbeeld hun uiterlijk. Big Two is lang en blank en Willy is klein en donker. Hun debuutalbum Jongsters is een Engelstalige plaat. Echter na het verschijnen van dit album besloten ze om verder te gaan in het Nederlands. Met de single Slaap uit 2006 pakten ze hun eerste grote hit te pakken. Vandaag centraal ik in Hou van Hollands, The Opposites. Met hun, denk ik, grootste hit nog steeds. Slaap.

0: slaap.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
2: Vandaag is het nog volop zomer. De zon schijnt vrijwel onafgebroken en vanmiddag wordt het 35 graden. Morgen draait de wind naar het noorden en wordt het ongeveer 27 graden. Een stuk minder warm. Er is geregeld zon, maar ook kans op een bui. Zondag blijft het wisselend en ligt de temperatuur rond 25 graden. Na het weekende wordt het wisselvalliger en vanaf dinsdag meer kans op buien. In het uitgebreide weerbericht voor de regiolezer surf dan even naar weerstationridderkerk.nl.

Terug in de tijd, 1983, met Tracy Ullman en They Don't Know About Us. Neem je even mee, want wie zijn er allemaal jaren vandaag in showbizland? We beginnen met Nicolette van Dam, Nederlandse actrice en televisiepresentatrice. Zij wordt 42 jaar. 60 jaar. Halle Berry, Amerikaanse actrice en model. En 68 jaar inmiddels Pieter Jan Hagens, Nederlands radio- en televisiepresentator. Ik heb er nog twee voor je. Alex van Warmerdam, Nederlands acteur en film- en toneelregisseur. Hij wordt vandaag 74 jaar. En de laatste, 68 lentes jong, John Meijer, Nederlands gitarist. En hij zat in verschillende bandjes, maar ook in BZN. Hij wordt overigens 68, ik weet niet of ik dat nog gezegd had. Hier is Sevilla, BZN.

0: 49 jaar geleden stond deze plaat in de hitlijsten. Je hoorde BZN met Sevilla.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Afgelopen nacht is er rond 1 uur een koolmonoxidemelder afgegaan in een appartement aan de Drie Rivierenlaan. In het appartementencomplex Tourmalijn 2 bleek sprake van een verhoogde concentratie koolmonoxide. En ook elders in het complex werden lichte verhogingen gemeten. Daarop werd het gebouw van het gas afgesloten en de brandweer heeft het appartement geventileerd. Nadat alle metingen weer veilig waren, konden de bewoners weer terug naar huis. En vandaag wordt er verder overlegd over vervolgstappen. Dan weer het volledige bericht teruglezen, surf dan even onze site www.rtvridderkerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn aanbeland bij het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we 3 platen die destijds in de Nederlandse Top 40 stonden. Nou, als we 20 jaar terug in de tijd gaan, dan komen wij bij de Top 40 van week 33, 2006. Er waren 4 nieuwe binnenkomers. En op nummer 21 was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden. Het waren de dames van Jumbo en Boya Boya B. We gaan hem draaien vandaag, maar niet als eerste. Maar zometeen na deze plaat nemen we ook de top 3 van 20 jaar geleden nog met je door. Maar eerst, ze stond 20 jaar geleden op nummer 6. Hier is Rihanna en Unfaithful.

0: trapten het trio af met Rihanna en Unfaithful. Zij stond 20 jaar geleden op plaats nummer 6 in de Nederlandse top 40. En ik beloof het al voor de plaat. Hier is de top 3.
1: Nummer 3.

Nee.

0: Trio.
1: Ja, ze stonden al 2 weken op de eerste plaats 20 jaar geleden. Tweede plaats was Sergio Mendes en de Black Eyed Peas, Mascanada. En op de derde plaats Bess Hunter en Bote Anna. Snel weer terug naar de muziek. Ook deze stond in de top 40 20 jaar geleden. Hij was wel hard op weg naar de uitgang. Hij zakte 2 plaatjes aan nummer 37. Het is Boris. Het is muziek van eigen bodem. And Within My Hands.

20 jaar geleden waren hun de hoogste nieuwe binnenkomers. De dames van Jumbo en Boya Boya B. En daarmee ook de laatste van het top 40 trio. Dan heb ik nog even dit. Want morgen wordt op Sportpark NVVA de finale van de 50ste editie van het Ridderkerk toernooi gespeeld. Titelverdediger NVVA plaatste zich na strafschoppen tegen Rijsoord. Terwijl Slikkerveer met 4-1 won van Monnes. Daarmee staan NVVA en Slikkerveer tegenover elkaar in de finale. En tegelijkertijd spelen Monnes en Rijsoord om de derde plaats. Beide wedstrijden beginnen om 2:30 en zijn live te volgen via bij radio en televisie Ridderkerk. Dit was de Sandwich Express voor deze week. In verband met 3x2 is er volgende week geen Sandwich Express. Van maandag tot en met zaterdag wordt Radio Ridderkerk omgedoopt tot Radio 3x2. En de hele week kun je genieten van live impressies vanuit de caravan, de duimlijn en natuurlijk heel veel muziek. Fijn weekend, dag!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2, telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.

0: weerbericht.
1: Ook deze vrijdag zal tropisch gaan verlopen. Bij een volop schijnend zonnetje kan de temperatuur al snel oplopen en komt vanmiddag uit op 34, misschien wel 35 graden. En het zou dus nog wel eens wat warmer kunnen worden in vergelijking met gisteren. De wind waait meest zwak uit een zuidelijke en later westelijke richting. Naast veel hemelsblauw kan de lucht in de loop van de dag wel versierd worden met wat sluierwolkjes. Het blijft opnieuw droog. Vanavond verschijnt er wat bewolking en blijft het nog lang warm. Vannacht is er vrij veel bewolking en zou er een enkele bui kunnen vallen. Bij een zwak windje zal het klam aanvoelen bij een temperatuur die daalt naar ongeveer 19 graden.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de keuken en verspreidde zich via de afzuiginstallatie. Vanwege de grote brand was de Nieuwe Binnenweg gisteravond afgesloten. Niemand raakte gewond, wel zijn vier mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Enkele woningen boven en naast het restaurant raakten zwaar beschadigd en voor de bewoners is opvang geregeld. Op het terrein van ExxonMobil in de Botlek heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Bij het opstarten van de raffinaderij ontstond de brand bij een fakkelinstallatie. Het vuur was snel geblust. De raffinaderij moest worden opgestart na een grote stroomstoring gisterochtend. Toen werd de productie stilgelegd. Omdat alle gassen uit de installaties moesten, werd er gisteren bij ExxonMobil fors afgefakkeld en daarbij kwam veel rook vrij. Rijkswaterstaat test morgen de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie nog is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. En maandag begint Rijkswaterstaat met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Er worden komende tijd via de zuidkant bouwmaterialen aangevoerd. En dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Op de A20 bij Vlaardingen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De bestuurder stopte op de vluchtstrook toen er rook onder de motorkap vandaan kwam en kon op tijd de auto verlaten. Vanwege de autobrand gisteravond waren twee rijstroken bij Vlaardingen afgesloten. En dan nog het weer. Zonnig, droog en weer hartstikke heet. Het kan vanmiddag 36 graden worden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui en niet meer zo heet. Het wordt morgen 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De Ridder Matinee non-stop.

0: radioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gielserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen Harmelen en Kanaleneiland 7 kilometer met 10 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. 5 tot 10 minuten oponthoud tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Ridder Matinee non-stop

0: weerbericht.
1: Ook deze vrijdag zal tropisch gaan verlopen. Bij een volop schijnend zonnetje kan de temperatuur al snel oplopen en komt vanmiddag uit op 34, misschien wel 35 graden. En het zou dus nog wel eens wat warmer kunnen worden in vergelijking met gisteren. De wind waait meest zwak uit een zuidelijke en later westelijke richting. Naast veel hemelsblauw kan de lucht in de loop van de dag wel versierd worden met wat sluierwolkjes. Het blijft opnieuw droog. Vanavond verschijnt er wat bewolking en blijft het nog lang warm. Vannacht is er vrij veel bewolking en zou er een enkele bui kunnen vallen. Bij een zwak windje zal het klam aanvoelen bij een temperatuur die daalt naar ongeveer 19 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie achter de Europa Run doneert 150.000 euro aan een project van het Erasmus MC in Rotterdam. Normaal steekt de stichting geen geld in wetenschappelijk onderzoek of medische behandelingen, maar volgens de Europa Run werkt het EMC aan een manier om nieuwe palliatieve behandelingen sneller toegankelijk te maken voor patiënten. Het idee is dat mensen daardoor in de laatste fase van hun leven minder pijn hoeven te hebben. En dat sluit helemaal aan bij de doelstelling van Europa Run, zegt de stichting. De Europa Run zamelt geld in om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Justitie ontkent dat er afspraken zijn gemaakt met de politie om tractoren op de snelweg met rust te laten. Een tractor op de snelweg mag niet en is altijd strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie Oost-Brabant. Gisteren zei de politie nog dat tractoren op de snelweg niet zouden worden tegengehouden. Vanochtend zijn boeren met tractoren de snelweg opgegaan om in Den Bosch te protesteren. En in de staart van de file kwamen vanochtend 2 mensen om het leven bij een aanrijding. De vergadering van Provinciale Staten begon daarop met een minuut stilte. De demonstrerende boeren in Den Bosch zetten hun protest ingetogen voort, zo hebben ze besloten. Het haven- en containeroverslagbedrijf Hutchison heeft in Rotterdam meer winst gemaakt. Komt doordat het drukker was op de ECT-terminal op de Maasvlakte, schrijft Nieuwsblad Transport, op basis van de halfjaarcijfers van het concern uit Hongkong. Maar in de haven van Panama had Hutchison grote problemen, want daar moesten onder druk van de Verenigde Staten 2 containerterminals worden overgedragen aan de Deense rederij Maersk. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij is onder meer bekend als Boef B100, maar hij speelde ook in tal van tv-series en tv-spotjes. Als B100 in de tv-serie rond Bassie en Adriaan had hij een ouderwetse rode mobiele telefoon die verbonden was met een lange antenne die uit zijn grijze regenjas kwam en alles wat hij deed ging mis. Bas en Adriaan van Toor herdenken Beyer op hun Facebookpagina. Ze herinneren hem als een goed acteur en ook als een gezellige collega. Hans Beyer was 78 jaar. Het weer, zonnig en warm vanmiddag met temperaturen tussen de 33 en 36 graden. Langs de kust in de loop van de middag wordt het iets minder warm. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans dan ook op een enkele bui. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar een kans op een bui. Temperaturen dan van 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De Ridder Matinee non-stop.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Bodegraven 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fischen,
8: Harmo de Meijer,
9: Kruidvat,
10: Miss Beauty Fashion,
11: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
12: Eetcafé De Parel,
13: Lidl,
14: Libera
15: en Café Bonnes.
16: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
17: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
18: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstreren met tractoren op de snelweg is onacceptabel en onbegrijpelijk, heeft premier Jette gezegd op zijn eerste persconferentie na het zomerreces. Zo'n 50 boeren rijden op dit moment nog met hun trekker op de A2 richting Utrecht. Doe het niet, ga van de snelweg af, zei Jette. Andere ministers hebben zich vanmiddag bij die oproep aangesloten. Bloedlink die acties, vindt ook minister Karremans. Vanochtend kwamen twee mensen om het leven in de staart van een file achter tractoren die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. Gisteren zei de politie dat er niet zou worden ingegrepen als er tractoren de snelweg op zouden gaan. En daar moet nog eens goed naar gekeken worden, vindt het kabinet. Mede door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen dreigen veel Nederlandse gezinnen volgend jaar minder te besteden te krijgen. De economie groeit wel, maar gewone mensen merken daar weinig van. De koopkracht daalt met 0,3%, schrijft het Centraal Planbureau. Dat komt volgens het CPB ook door maatregelen van het kabinet. Want er ligt een plan om het eigen risico in de zorg verder te verhogen. En ook denkt het kabinet aan een nieuwe belasting om de defensieuitgaven van te betalen. Het koopkrachtplaatje van het CPB vormt het uitgangspunt van nieuwe gesprekken van het kabinet met de oppositie over de plannen voor Prinsjesdag volgende maand. De organisatie achter de Europa Run doneert 150.000 euro aan een project van het Rotterdamse Erasmus MC. Normaal steekt de stichting geen geld in wetenschappelijk onderzoek of medische behandelingen. Maar volgens Europa Run werkt het EMC aan een manier om nieuwe palliatieve behandelingen sneller toegankelijk te maken voor patiënten. Het idee is dat mensen daardoor in de laatste fase van hun leven minder pijn zouden hoeven te hebben. Dat sluit weer helemaal aan bij de doelstelling van Europa Run, zegt de stichting. Europa Run zamelt geld in om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet bekend. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. Toen konden aanvallers gegevens inzien uit een register met informatie over bankrekeningen. Het weer zonnig en warm, temperaturen tussen de 33 en 36 graden. Langs de kust in de loop van de middag wat minder warm. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda van Moordrecht 5 minuten. De N201 Hoofddorp richting Uithoren voor Schiphol Oost 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan er file op de A12. Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Bodegraven is de vertraging een half uur. De weg is wel weer vrij na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Weerbericht.
1: Ook deze vrijdag zal tropisch gaan verlopen. Bij een volop schijnend zonnetje kan de temperatuur al snel oplopen en komt vanmiddag uit op 34, misschien wel 35 graden. En het zou dus nog wel eens wat warmer kunnen worden in vergelijking met gisteren. De wind waait meest zwak uit een zuidelijke en later westelijke richting. Naast veel hemelsblauw kan de lucht in de loop van de dag wel versierd worden met wat sluierwolkjes. Het blijft opnieuw droog. Vanavond verschijnt er wat bewolking en blijft het nog lang warm. Vannacht is er vrij veel bewolking en zou er een enkele bui kunnen vallen. Bij een zwak windje zal het klam aanvoelen bij een temperatuur die daalt naar ongeveer 19 graden.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstreren met tractoren op de snelweg is onacceptabel en onbegrijpelijk, heeft premier Jette gezegd op zijn eerste persconferentie na het zomerreces. Zo'n 50 boeren rijden op dit moment nog met hun trekker op de A2 richting Utrecht. Doe het niet, ga van de snelweg af, zei Jette. Andere ministers hebben zich vanmiddag bij die oproep aangesloten. Bloedlink die acties, vindt ook minister Karremans. Vanochtend kwamen twee mensen om het leven in de staart van een file achter tractoren die onderweg waren naar een boerenprotest in Den Bosch. Gisteren zei de politie dat er niet zou worden ingegrepen als er tractoren de snelweg op zouden gaan. En daar moet nog eens goed naar gekeken worden, vindt het kabinet. Mede door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen dreigen veel Nederlandse gezinnen volgend jaar minder te besteden te krijgen. De economie groeit wel, maar gewone mensen merken daar weinig van. De koopkracht daalt met 0,3%, schrijft het Centraal Planbureau. Dat komt volgens het CPB ook door maatregelen van het kabinet. Want er ligt een plan om het eigen risico in de zorg verder te verhogen. En ook denkt het kabinet aan een nieuwe belasting om de defensieuitgaven van te betalen. Het koopkrachtplaatje van het CPB vormt het uitgangspunt van nieuwe gesprekken van het kabinet met de oppositie over de plannen voor Prinsjesdag volgende maand. De organisatie achter de Europa Run doneert 150.000 euro aan een project van het Rotterdamse Erasmus MC. Normaal steekt de stichting geen geld in wetenschappelijk onderzoek of medische behandelingen. Maar volgens RopaRun werkt het EMC aan een manier om nieuwe palliatieve behandelingen sneller toegankelijk te maken voor patiënten. Het idee is dat mensen daardoor in de laatste fase van hun leven minder pijn zouden hoeven te hebben. Dat sluit weer helemaal aan bij de doelstelling van RopaRun, zegt de stichting. RopaRun zamelt geld in om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet bekend. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. Toen konden aanvallers gegevens inzien uit een register met informatie over bankrekeningen. Het weer zonnig en warm, temperaturen tussen de 33 en 36 graden. Langs de kust in de loop van de middag wat minder warm. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. Tot zover het nieuws van Radio.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alderlisten, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Ronald Koers.

Het nummer gaat overeind blijven na een verbroken relatie. Je hebt me pijn gedaan, maar ik ben er nog steeds. En ruim 40 jaar later staat deze plaat nog altijd als een huis. We openen met Elton John en Still Standing. Vrijdag 14 augustus. Het is Wereld Hagedissendag. Het is dag van het verwijderen van tatoeages. En het is dag van de financiële bewustwording. Welkom bij de Centrix Express. Het is alweer de derde single van zijn laatste album, The Romantic. En die overigens momenteel alle drie gewoon in de Nederlandse top 40 staan. Dit is Bruno Mars en On My Soul. Goedemiddag!

0: 1973 noemde ze het A Burning Love. Tegenwoordig heet dat gewoon in de, een SOA. Je hoorde Elvis Presley en Burning Love.
1: De Sandwich Express. Nieuws uit de regio.
0: De gemeenteraad van Papendrecht wil Kees van der Duin Schouten en Steven van Die benoemen tot wethouder. En dat gebeurt naar verwachting tijdens een extra raadsvergadering op 3 september. Met de komst van twee wethouders krijgt Papendrecht weer een volledig college. En de benoemingen zijn tijdelijk en moeten zorgen voor bestuurlijke continuïteit tijdens het lopende formatieproces. Van den Duin Schouten was eerder wethouder in Ridderkerk en Van Die vulde die functie in Hendrik Ido Ambacht. Als gemeenteraad instemt worden beide aansluitend beëdigd. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

30 jaar geleden, dus dan komen we uit op het jaar 1642. Toen vertrok Abel Tasman op expeditie naar het onbekende Zuidland. En 79 jaar geleden, in 1947, werden India en Pakistan onafhankelijk van Groot-Brittannië. 1954, 72 jaar geleden, de eerste wedstrijd in het betaald voetbal in Nederland. En dat ging tussen Alkmaar 54 en Sportclub Venlo 54. En het eerste doelpunt werd gemaakt door Klaas Smit. De wedstrijd eindigde in 3-0 voor de ploeg uit Alkmaar. Twee feitjes voor je. 14 augustus 2023, inmiddels alweer 3 jaar geleden. In het Duitse Europapark raakten 2 bezoekers en 5 acrobaten gewond... doordat bij een duikshow het waterbassin scheurde en vervolgens het decor instortte. En de laatste 30 jaar geleden, alweer in 1996... zond de NOS rechtstreeks de opening uit van de Amsterdam Arena. De eerste artiest die daar optrad was Total Touch zangeres Treintje Oosterhuis. Ze zong het door John Eubank geschreven lied De Zee.

0: Al 3 jaar geleden deze plaat hoog in de hitlijsten stond. Je hoorde Meghan Trainor en Made You Look.
1: De Sandwich Express Regio Agenda.
0: Vanavond staat in de reeks Ser zomeravondconcerten Core Nieuw-Zuid onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. Het optreden begint om 19:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Facet Ridderkerk organiseert in september de September Stappen Challenge. Bedrijven en organisaties kunnen meedoen door met medewerkers zoveel mogelijk stappen te zetten. Aanmelden of meer informatie mail dan naar gezondewerkvloer@facetridderkerk.nl. Dinsdag 25 augustus tussen 2 en 4 wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. Meespelen? Dat kan al vanaf €5. En in verband met het beperkte aantal beschikbare plaatsen is aanmelden verplicht. Nou, wil je meer weten? Surf dan eventjes naar de site van RTV Ridderkerk of download onze app op jouw mobiel.

We gingen ver terug in de tijd met The Foundations en Baby, Now That I Found You. En dit is de rubriek Vind Ik Hou Van Hollands. En iedere vrijdag betekent dat een Nederlandstalig plaat uit de Zero's. En dit Nederlandse rapduo bestaat uit Willy de Bruin en Big Two, Twan van Steenhoven. De naam is ontstaan doordat zij in verschillende opzichten elkaars tegenpolen waren. En bijvoorbeeld hun uiterlijk. Big Two is lang en blank en Willy is klein en donker. Hun debuutalbum Jongsters is een Engelstalige plaat. Echter na het verschijnen van dit album besloten ze om verder te gaan in het Nederlands. Met de single Slaap uit 2006 pakten ze hun eerste grote hit te pakken. Vandaag centraal ik in Hal van Hollands, The Opposites. Met hun, denk ik, grootste hit nog steeds. Slaap.

0: De Sandwich Express. Weerbericht.
1: Vandaag is het nog volop zomer. De zon schijnt vrijwel onafgebroken en vanmiddag wordt het 35 graden. Morgen draait de wind naar het noorden en wordt het ongeveer 27 graden. Een stuk minder warm. Er is geregeld zon, maar ook kans op een bui. Zondag blijft het wisselend en ligt de temperatuur rond 25 graden. Na het weekeinde wordt het wisselvalliger en vanaf dinsdag meer kans op buien. In het uitgebreide weerbericht voor de regio lezer surf dan even naar weerstationridderkerk.nl.

Terug in de tijd, 1983, met Tracy Ullman en They Don't Know About Us. Neem je even mee, want wie zijn er allemaal jaren vandaag in showbizland? We beginnen met Nicolette van Dam, Nederlandse actrice en televisiepresentatrice. Zij wordt 42 jaar. 60 jaar. Halle Berry, Amerikaanse actrice en model. En 68 jaar inmiddels Pieter Jan Hagens, Nederlands radio- en televisiepresentator. Ik heb er nog twee voor je. Alex van Warmerdam, Nederlands acteur en film- en toneelregisseur. Hij wordt vandaag 74 jaar. En de laatste, 68 lentes jong, John Meijer, Nederlands gitarist. En hij zat in verschillende bandjes, maar ook in BZN. Hij wordt overigens 68, ik weet niet of ik dat nog gezegd heb. Hier is Sevilla, BZN.

0: 49 jaar geleden stond deze plaat in de hitlijst. Je hoorde BZN met Sevilla.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Afgelopen nacht is er rond 1 uur een koolmonoxidemelder afgegaan in een appartement aan de Drie Rivierenlaan. In het appartementencomplex Tourmaline 2 bleek sprake van een verhoogde concentratie koolmonoxide. En ook elders in het complex werden lichte verhogingen gemeten. Daarop werd het gebouw van het gas afgesloten en de brandweer heeft het appartement geventileerd. Nadat alle metingen weer veilig waren, konden de bewoners weer terug naar huis. En vandaag wordt er verder overlegd over vervolgstappen. Dan wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even onze site www.rtvridderkerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn aanbeland bij het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we 3 platen die destijds in de Nederlandse Top 40 stonden. Nou, als we 20 jaar terug in de tijd gaan, dan komen wij uit bij de Top 40 van week 33 2006. Er waren 4 nieuwe binnenkomers. En op nummer 21 was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden. Het waren de dames van Jumbo en Boya Boya B. We gaan hem draaien vandaag, maar niet als eerste. Maar zometeen na deze plaat nemen we ook de top 3 van 20 jaar geleden nog met je door. Maar eerst, ze stond 20 jaar geleden op nummer 6. Hier is Rihanna en Unfaithful.

0: We trapten het trio af met Rihanna en Unfaithful. Zij stond 20 jaar geleden op plaats nummer 6 in de Nederlandse top 40. En ik beloof het al voor de plaat. Hier is de top 3.
1: Nummer 3.

Radio. Ja, ze stonden al 2 weken op de eerste plaats 20 jaar geleden. Tweede plaats was Sergio Mendes en de Black Eyed Peas, Masquerada. En op de derde plaats Bess Hunter en Bote Anna. Snel weer terug naar de muziek. Ook deze stond in de top 40 20 jaar geleden. Hij was wel hard op weg naar de uitgang. Hij zakte 2 plaatjes aan nummer 37. Het is Boris. Het is muziek van eigen bodem. And Within My Hands.

20 jaar geleden waren hun de hoogste nieuwe binnenkomers. De dames van Jumbo en Boya Boya B. En daarmee ook de laatste van het top 40 trio. Dan heb ik nog even dit. Want morgen wordt op Sportpark NVVA de finale van de 50ste editie van het Ridderkerk toernooi gespeeld. Titelverdediger NVVA plaatste zich na strafschoppen tegen Rijsoord. Terwijl Slikkerveer met 4-1 won van Molnes. Daarmee staan NVVA en Slikkerveer tegenover elkaar in de finale. En tegelijkertijd spelen Molnes en Rijsoord om de derde plaats. Beide wedstrijden beginnen om 2:30 en zijn live te volgen via bij radio en televisie Ridderkerk. Dit was de Sandwich Express voor deze week. In verband met 3x2 is er volgende week geen Sandwich Express. Van maandag tot en met zaterdag wordt Radio Ridderkerk omgedoopt tot Radio 3x2. En de hele week kun je genieten van live impressies vanuit de caravan, de duimlijn en natuurlijk heel veel muziek. Fijn weekend. Dag!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers hun woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fashion,
8: Haarmode Meijer,
6: Kruidvat,
7: Miss Beauty Fashion,
8: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
7: Eetcafé De Parel,
8: Lidl,
6: Libra
7: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Goedenavond.
11: De story of the vinyljaren, non-stop.
12: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Story Of. Het komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van de Story of de Vinyljaren. Met dit keer een selectie uit de Nederlandse Tipparade Top 30 van 8 augustus 1987.
13: Nummer 29.
14: Nieuw.

De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. De tipparade.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
2: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
1: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De story of de vinyljaren. Non-stop.
2: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Story Of. Komende uur kunt u luisteren naar de non-stop uitzending van de Story Of de vinyljaren. Met dit keer een selectie van de Nederpop en de Nederlandstalige
3: Toetelschijf.
2: Die niet in de top 10 kwamen. Van One Hit Wonder tot wereldhit. Alles komt voorbij in dit uurtje non-stop radio. Geniet er dus maar.
1: 1971. Nummer 29.
4: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijf.

0: 1976.
1: Nummer 24.
2: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijf.

0: De vinyljaren. Hits en meer uit de tijd van single en LP.
1: Dit is 105.7 MHz op de kabel.
2: 1978.
1: Nummer 23.

0: 1975.
1: Nummer 12.
2: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijf.

0: dat was het weer voor vandaag. Leuk dat je hebt geluisterd. Tot volgende week. Dag!
1: Vanaf 17 augustus kun je weer luisteren naar Radio 3x2. Maak het mee alsof je er zelf bij bent.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laatst is een jongske mishandeld in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die terecht staat voor het aanrijden van Lisa uit Hoek van Holland moet 16 maanden de cel in als het aan justitie ligt. Het OM neemt het de 46-jarige man uit Oekraïne kwalijk dat hij niet alleen Lisa schepte, maar daarna ook nog doorreed. Het ongeluk gebeurde in februari van dit jaar op de Nieuwe Laan in Schravenzande. De verdachte had daar op dat moment helemaal niet mogen rijden. Lisa raakte zwaar gewond bij het ongeluk en ze heeft nog altijd veel last van de aanrijding. Justitie eist naast een celstraf ook een rijontzegging van 3 jaar. De rechtbank doet eind deze maand uitspraak in de zaak. De man die is opgepakt voor de teksten die woensdagnacht waren gekalkt op onder meer gebouwen van de rechtbank en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, blijft nog zeker 2 weken in de cel. De rechtercommissaris vindt dat er bewijs genoeg is tegen de man om hem achter de tralies te houden. De 32-jarige man uit Rotterdam zou die nacht niet alleen in Rotterdam teksten als pedofiele en een verwijzing naar een artikel uit het wetboek van strafrecht hebben gekalkt, maar hij zou dat ook in Utrecht hebben gedaan. Rotterdamse festivals gaan verdwijnen als de gemeente de aangekondigde bezuiniging van ruim 6,5 ton doorzet, vreest Rotterdam Festivals. De organisatie noemt met name de Rotterdam Pride, de Oogstfeestparade en Fiesta Futura die mogelijk verdwijnen. En andere festivals die nu nog gratis zijn zullen entree moeten gaan vragen. Andere worden duurder, zo verwacht de organisatie. Niet alleen de bezuiniging speelt een rol, ook de almaar stijgende kosten en teruglopende sponsorgelden maken dat festivals op omvallen staan. Rotterdam Festivals is een petitie begonnen om de bezuinigingen van tafel te krijgen en die petitie is tot nu toe zo'n 1200 keer getekend. Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrije vakanties zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand in Kroatië. Het land kampt met hevige bosbranden in de buurt van de stad Split. Volgens de laatste berichten moesten in totaal duizenden toeristen en inwoners hun huizen uit. Van de Nederlandse toeristen is iedereen ongedeerd, maar er zijn wel gewonden onder andere toeristen. Hoeveel is niet bekendgemaakt. Ook vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand. Op 30 kilometer van Vaals zijn 2000 dorpsbewoners geëvacueerd vanwege een bosbrand. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking, kans ook op een beetje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperaturen morgen van 23 tot 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180-499-555.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Vision,
4: Harmo de Meijer,
6: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
6: Libra
3: en Café Bonnes.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
10: Die jullie allemaal nog een heel hartelijk welkom wens in het programma. Natuurlijk doen we dat weer hier vanuit de studio's van RTV Ridderkerk. Wat moet ik daarvan zeggen? Het zou zomaar eens een van de laatste keren kunnen zijn, hè, dat we hier vandaan uitzenden. Nee, dat duurt nog wel heel eventjes. Nog minstens de hele maand voordat we gaan verhuizen naar ons nieuwe studiogebouw. Maar dan horen jullie in de toekomst toch veel, veel, vele malen meer over. Maar ik ben al eens geweest kijken, stiekem. Oh, wat is het daar mooi. Daar gaat het niet om. Maar jullie luisteren natuurlijk niet naar om mijn gewauwel te luisteren over nieuwe studio's. Maar gewoon lekker naar lekkere countrymuziek. Max McNown. Van het album Night Diving uit 2025.

Brown Eyes. Was dat van Max McNown? Ik zei het al, van zijn tweede studioalbum. Dat album dat kwam uit in november 2024. Nee, het nummer kwam uit in november 2024, ik moet goed zeggen. En het album Night Diving kwam uit in 2025. Maar het nummer was alweer de derde single van dit studioalbum. Nou, zijn jullie weer helemaal op de hoogte? Hier is Feeling Good Again van de Turnpike Troubadours samen met Sierra Hill.

Turnpike Troubadour samen met Shara Hull, Feeling Good Again. En dat Shara Hull niet zomaar eentje is. Nee, ze is 7 keer heeft ze de Mandolin Player of the Year Award gekregen. Nou ja, dat betekent dat je dat wel heel erg kan. Maar dat was ook wel te horen hoor. Zoek ze maar eens op Shara Hull. Hier is Cole Swindell. Een heel persoonlijk liedje. Hier is Girl Dad.

Dat is toch mooi als iemand dat over je kan zeggen. We're having a girl dad. Van Cole Swindell was dat. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over deze hebben. De formatie heet Shaboozy. Het nummer komt van 5 juni 2026, dus dit jaar. Het komt van het album The Outlaw, Cherry Lee and Other Western Tales.

0: She's... Nee, die komt zo meteen. Cowgirl was dat van de formatie Shaboozy. Jason Aldean gaan we in de uitzending halen. En She's Why gaat hij brengen. Het komt van het album Songs About Us. Ook weer zo'n album. 2026.
1: See me on the bar stool, talking like a dame.

She's Why was dat van Jason Aldean. Gretchen Wilson. We gaan het tempo een klein beetje opvoeren, denk ik. Mag best wel een beetje. Dit kun je van Gretchen Wilson wel verwachten. Hier is Redneck Shit.

Redneck Shit was dat van Gretchen Wilson. Het is allemaal een opvolger van The Redneck Woman, wat ze jaren geleden had. En het nummer kwam uit op 1 mei 2026. Bijna nieuwer kunnen we ze niet hebben. Hè? Nee, dat heb je zo voor in deze periode van het jaar dan, zullen we maar zeggen. Je luistert nog steeds naar Country Style, RTV Ridderkerk's Country programma. En natuurlijk ook dat van de collega's van Atos RTV. Op vrijdagavond doen we dit programma live bij RTV Ridderkerk uit de studio's. Zondagmiddag kun je tussen 4 en 5 luisteren naar de herhaling van dit programma hier bij RTV Ridderkerk. En op de donderdag kun je naar dit programma luisteren tussen 2 en 4 uur. Maar dan weer bij de collega's van Atos RTV. Here's My Way. Maar dan van Riley Green.

Zo zie je dat een titel van een nummer op zichzelf niet alles zegt over de uitvoering daarvan. Hè? Riley Green was dat en My Way. Dat komt van het album That's Just Me. En dat komt dan weer van april 2026. Ella Langley is de volgende artiest die we gaan draaien in het programma Country Style. Het nummer komt van het album Dandelion. En dat komt er weer van, ook weer van april, maar dan 10 april 2026. Dit jaar ook weer dus. En het gaat over een regel die haar vader altijd tegen haar zei. I love you from the bottom of my boots to the top of her head. Here is the bottom of your boots.

Dandelion, dat is het album waar dit vanaf komt. Ella Langley and the Bottom of Your Boots. Say So, dat is de volgende die we gaan draaien. Is van de formatie Dan and She. Mooie tekst ook.

say so. If you need somebody, just say so. Het gaat over dat je elkaar toch wel een klein beetje in de gaten moet houden. En dat is natuurlijk ook wel een klein beetje zo. Hè? Luke Bryan, dat is de volgende artiest. Het album komt uit maart 2030. Maart 30, ja, 30 maart dus. 2026. En het komt van het studioalbum Signs. Hier is Country. And she knows it.

The Climb. Was dat van Bailey Zimmerman? Ja, dat kan. Verzoekjes aanvragen, dat kan. Dan kun je even bellen naar de studio. Bijvoorbeeld, ja, als je een mooi nummer wilt horen. Of als je denkt van, nou, dit is er eentje. Die hebben we al heel lang niet meer gehoord op de radio. Dan mag dat natuurlijk ook. Hè. Het telefoonnummer is bij jullie bekend. Mag ik tenminste aannemen. 080-430-777. Brad Mason. Een schuifel, dat was.

zei het toch, het is lang geleden dat we deze gedraaid hebben. She's Everything van Brad Paisley. Niemand minder dan Brad Paisley, zullen we dan maar zeggen. En die draaien we met heel veel plezier. Geen enkel probleem. Het volgende nummer is van Chase Matthew. Het komt uit januari 2026. En het gaat over al die trots die je kunt hebben op je dorp, op je plaats. De gewoontes die er zijn. En zijn achtergrond. Uit het boerenland. Hier is Holding It Down.

0: Keep Holding It Down. Van Chase Matthew. Ja, If I Didn't Know You, dat is de volgende die we gaan draaien. The Red Clay Strays, de naam wordt gekker, hè?
1: You called me in the nick of time.
0: If I Didn't Know You.

If I Didn't Know You was dat van de Red Clay Strays. Dat is mooi, hè? We gaan de laatste plaat draaien in het programma van vanavond. Want we zijn er alweer bijna. Hier is Cody Johnson en I Want You.

0: en Buckaroos, die spelen weer de eindmelodie van dit programma. Dat nummer dat heet 7-11. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Straks na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond, is het tijd voor Jazz and Easy van collega Veder Vogel. Luister je op de zondagmiddag naar de herhaling van dit programma bij RTV Ridderkerk, dan is het tijd voor het non-stop shanty-programma Trosselos. En op de donderdag bij de collega's van Atos.
1: Vanaf 17 augustus kun je weer luisteren naar Radio 3 Maal 2. Maak het mee alsof je er zelf bij bent. En

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
1: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Ridderkerk. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Jazz and Easy. Een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
2: Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en Bieradio.nl. En het is nog steeds zomervakantie voor heel veel mensen. En dat betekent, laten we er maar eens een lekkere zomerse uitzending van maken. En dan in dit geval een hele Italiaanse uitzending met allemaal Italiaanse jazzmuzici. En ik moet u eerlijk zeggen, daar zitten een aantal namen tussen waar ik nog nooit van gehoord had. Dus dat is eigenlijk best geinig. En daar gaan we een beetje mee experimenteren. Er zit experimentele jazz tussen, maar ook mooie piano jazz. Een beetje van alles wat. Maar in ieder geval Italiaans getint. Dus daar hoort een Italiaans bier bij. En dan komen we natuurlijk uit bij de prachtige brouwerij Baladin. Een Italiaanse brouwerij die hele mooie speciaalbieren maakt. Waaronder de Baladin Lipa. Dat is hun IPA, 5,5%, maar heel smaakvol, prachtig mooi bier met een beetje citrustonen en een beetje mandarijntonen van de hop. Nou, kortom, een lekker bier om te genieten van Italiaanse jazz. En laten we maar eens beginnen met de saxofonist Francesco Bigoni en zijn nummer Fagioli.

Ja, dat is een lekker begin van Jazz en Easy. Misschien denkt u van, heb ik nou op een jazzprogramma afgestemd of is dat iets heel anders? Ja, het is, ze noemen het jazz. Het is wel een beetje experimentele jazz. Ik had u al gewaarschuwd aan het begin van de uitzending, maar er komt nog ook veel andere jazz. Zoals bijvoorbeeld van Paolo Fresu, ook een Italiaan, met het jazz trio Trio Sense. Paolo is een trompetist en hij speelt ook op de bugel. Dat is een beetje zo'n grotere trompet. En hij produceert ook veel, arrangeert veel, componeert veel. En schijnt in Italië een grote naam te zijn. Ik had nog nooit van hem gehoord. Maar we gaan eens naar hem luisteren met Little Big Steps. MUZIEK

mooie, lieflijke Italiaanse jazz van Paolo Fresu op de trompet, samen met Trio Sense. Ja, en dan gaan we naar Enrico Pierannunzi, want we zitten dus in een uitzending vol met Italiaanse jazz. En die Enrico Pierannunzi, dat schijnt toch wel een grootheid te zijn in Italië. Hij is uiteraard jazzpianist, hij is componist, hij is arrangeur. Hij heeft een boek geschreven over Bill Evans. Ja, dat is natuurlijk een van de allergrootste jazzpianisten die er ooit geleefd heeft. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook met Chet Baker samengespeeld. Ja, dan moet je toch wel wat kunnen. We gaan eens naar hem luisteren. Samen met de jonge zangeres, ook Italiaanse, Simona Severini. En zij zingt en Enrico die speelt Le Fleur de Mai.

lekker jazzy hoor. Enrico Pieranunzi op de piano en Simona Severini, die mocht meezingen. Inderdaad, best wel een aardige pianist, deze Italiaan. We gaan naar een andere pianist, een wat jongere pianist, 40 jaar is die. Ik heb het over Giovanni Guidi, als ik het goed uitspreek. En hij zit ook wel meer in de experimentele hoek. Maar kan aardig op die piano spelen. Luister maar naar My Funny Valentine.

Hopelijk bent u nog niet in slaap gevallen. Dit was Giovanni Guidi, een 40-jarige Italiaanse pianist die inderdaad My Funny Valentine speelde. Misschien herkende u het, maar het is toch wel een beetje experimentele uitvoering van dat prachtige nummer. We gaan maar gauw door naar Rita Marcotulli. Ook dat is een pianist, maar dan een dame. Ze is in Rome geboren en heeft ook al met wat andere grote in de jazzwereld samengespeeld. Dus volgens mij kan ze er ook best wel wat van. En ze heeft ook een nummer van de Beat.

Weer een prachtig bewijs dat die composities van Lennon en McCartney ja, geweldig zijn om allerlei dingen mee te doen. Lady Madonna was dit, maar ja, die lady die het speelde was Rita Marcotulli, Italiaanse jazzpianiste. Heerlijke versie van dat prachtige Beatles-nummer. We gaan naar Stefano Bonanni. Ik hoop dat ik dat ook weer goed uitspreek. Mijn Italiaans is niet meer wat het geweest is. Maar ook hij is pianist, nog redelijk jong. Heeft al met heel veel grote der aarde ook mogen samenspelen. Ook met de Nederlandse Han Bennink, maar ook met Pepetini en met Lee Konitz, die saxofonist. Nou ja, laten we maar eens naar hem luisteren met Al Inizio.

Heerlijk. Stefano Bolani in onze Italiaanse Jazz and Easy. Een uitzending met allemaal Italiaanse jazzartiesten. Waarvan ik op sommige gevallen nog nooit gehoord had. Maar ja, er zitten toch hele verrassende dingen tussen. Zoals deze Stefano op de piano. Die lekker vingervlug en met mooie akkoordjes lekker jazzy kon spelen. We gaan naar de 84-jarige Franco D'Andrea. Die in het zeg maar een beetje Duitsstalige Italië is opgegroeid in de bergen daar. En ja, hij is eigenlijk een autodidact, maar heeft toch wel de stijl van de modern jazz aangehouden. Ja, en dan ben je toch al 84. En hij heeft leuke muziek gemaakt, ook met de grote Amerikaanse saxofonist Lee Konitz. Luister maar naar Lady Be Good.

prachtig. Franco D'Andrea samen met de inmiddels al in het rijk der jazzhemelen vertoevende Lee Konitz. Een oude pianist van 84 jaar op dit moment, maar toen was hij natuurlijk wat jonger. Die heerlijke jazz speelde, Italiaanse jazz, zullen we maar zeggen. Over Italiaanse jazz gesproken. Een leerling van Franco D'Andrea was Claudio Venier. Die heeft les gehad van die grote Italiaanse pianist. En ook naar hem gaan we luisteren. Hij is een stuk jonger, 62 is die op dit moment. En wij luisteren naar zijn nummer Andrea.

Glauco Venier op de piano. En daarmee zijn we bijna aan het eind van deze Italiaanse jazz-uitzending gekomen. Het is tenslotte zomertijd, dus waarom niet een lekkere Italiaanse uitzending met allemaal Italiaanse jazzartiesten. En ik zei u toch aan het begin van de uitzending, heel veel van die namen had ik ook nog nooit gehoord. Maar ja, we gaan naar het einde van de uitzending met Enrico Rava. Een trombonist of een trompetist. En hij speelt eigenlijk alle blaasinstrumenten. Dat hoort wel op de achtergrond. Hopelijk heeft u van deze uitzending genoten. Een zomerse Italiaanse uitzending. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. Dan gaan we weer andere leuke dingen doen. We bedanken Bob de Breeën voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Wel trusten voor straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardet er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren, zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Hi, this is Miriam Stockley of AO Music. You are listening to the wonderful sound of Stocks Out in Nachbald on your one and only radio, SLOR, with your host, Tim van Veen.
13: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
14: Ja, beste mensen, en die eigen beelden vanavond, ja, die zijn weer zeer gevarieerd. Een opvallende hiertussen is de opname van Voices in the Sky van de Moody Blues. Destijds een live opname bij de BBC, een heel bijzondere. En voor de rest gelardeerd met sfeervolle, gevoelige en bovenal elektronische klanken. Ik zeg u, geniet mee bij aflevering 1769. Jazeker, tot dan met een heerlijke uitzending.

Ja, een muzikale weergave van het sterrenbeeld Taurus, oftewel de stier, hier vanavond straks als de nacht valt. En aangekondigd reeds de Moody Blues, een live opname uit de 70e jaren, dat in elk geval. Maar dat is te horen ook, denk ik. Maar wel uit de stemgeluiden voor dit geweldige

0: It's late, it's dark, and you're not alone.
1: Ja, gelukkig zitten wij nog in de zomer, maar zo zou je de spring, oftewel het voorjaar, aangekondigd willen zien. The birth of spring.

Eclipse of the Moon. Bijna aan het eind van de uitzending. We hebben nog exact 6 minuten te gaan. En dat gaan we vullen natuurlijk met sfeervolle gevoelige en wellicht elektronische klanken. Ik zeg u tot volgende week. Tot nieuwe klanken om beelden bij te maken. Tot dan.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Radio Ridderkerk in de nacht.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: love you, baby.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na een uit de hand gelopen ruzie is een man neergestoken in Rotterdam-Ommoord. Het gebeurde aan de Areniusweg. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van een mobiel medisch team en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de buurt een andere man aangehouden. De omgeving is afgezet en de politie doet er verder onderzoek. Vlak over de grens met Duitsland woedt een natuurbrand en er staat nu zo'n 300 hectare bos in brand. Op 30 kilometer afstand van Vaals zijn eerder vandaag 2000 dorpsbewoners geëvacueerd. De mensen zijn opgevangen in noodopvangcentra. Het gaat volgens de regering van Noord-Rijn-Westfalen mogelijk om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de deelstaat. Het blussen wordt bemoeilijkt door de grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog die in het gebied ligt. Vanwege onontplofte mijnen is het te gevaarlijk voor de brandweer. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt en kwam daar pas deze week achter. De hackers achter de computerinbraak maakten de hack uiteindelijk zelf maar bekend. Van hoeveel Franse gegevens zijn buitgemaakt is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Franse Belastingdienst te maken krijgt met een datalek. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al. En toen konden aanvallers gegevens inzien van bankrekeningen. Zeedrones van de Britse marine blijken gegevens te sturen naar China. Er zitten onderdelen in van Chinese makelij die een kort signaal sturen naar een Chinees IP-adres. Het is een signaal dat apparaten kunnen afgeven aan de fabriek om te vertellen dat het systeem is ingeschakeld en werkt. Maar er kunnen ook locatiegegevens worden meegezonden. De zeedrones kunnen op afstand bewakingsopdrachten uitvoeren, gebieden verkennen en precisieaanvallen uitvoeren. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er geen aanwijzingen dat er gevoelige data is gelekt. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans op een spatje regen. Het koelt af tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan van 23 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.